0: in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Testing, testing, 1, 2, 1, 2, testing, 1, 2, in

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI heeft opnieuw gewaarschuwd voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie werd enkele uren code oranje afgegeven. Inmiddels geldt alleen nog code geel. Regen en wind kunnen tot overlast leiden in de provincie. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond er schade door de wind. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. Duizenden mensen hebben in Servië gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen en een eind aan corruptie bij de overheid. De demonstratie was in Novi Sad, in die stad in het noorden van Servië, stortte 1,5 jaar geleden een deel van het treinstation in, met 16 doden als gevolg. De betogers wijten dat aan corruptie bij de overheid. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. En het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

ogen, ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

girl.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 5 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. Er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden, zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Zandvoort heeft opnieuw een noodverordening ingesteld voor het strand en de boulevard. Als het door het warme weer te druk wordt en er opstootjes dreigen, kan de politie ingrijpen en mensen wegsturen. Eind vorige maand werd er ook een noodverordening in Zandvoort afgekondigd na ongeregeldheden in het Pinksterweekend. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met dan ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelde het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars van Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is er al. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen de zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een cameraman van Al Jazeera. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn, maar om welk kunstwerk het precies gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 2 files in de regio met meer dan 5 minuten vertraging. Beide op de A1. In de richting van Apeldoorn staat het vast tussen Hoevelaak en Barneveld. 6 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En richting Amsterdam staat het stil tussen Baarn en Hilversum Noord. Reken hier ook op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Afgelopen dag ontstond er nog wel onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Gisteren zei Iran dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance spreekt dat tegen. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers daar was een journalist van Al Jazeera. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen de drugs en contant geld, maar ook het schilderij. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het portret zou miljoenen euro's waard zijn. De politie heeft 4 mensen aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. En ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. En het weer in het oosten en zuiden stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken die buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon en dan ook wat wolken bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen waren bestookt met projectielen van Hezbollah. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. In het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon met wat wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het

NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanval op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem door meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon snel los te laten. De vijver raakte bedekt met algen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid. Maar met bewijs daarvoor kwam hij niet. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een 0-0 gelijkspel. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Want door het punt van het gelijkspel maakt Curaçao nog kans om door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond laat won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. En Oranje won eerder gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Er is in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaance vicepresident Vance is in Zwitserland voor de onderhandelingen met Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin

en bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Het miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijs daarvoor komt hij niet. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen werden aangehouden. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.

In de Zendtijd voor Kerken is dit uw zondagprogramma met een blijde Bijbelse boodschap voor Elburg en omstreken. Op Loe FM

Ja, goedemorgen, hartelijk welkom bij uw eigen lokale omroep Elburg. Fijn dat u ook op deze zondagmorgen naar ons wilt luisteren. Mijn naam is Bertus van Hel en ik ben tot de klok van 11:30 bij u met geestelijke muziek. En natuurlijk ook een kerkdienst. En die kerkdienst die komt vandaag vanuit Elburg, vanuit de Oosterkerk. En de voorganger daar is dominee Van der Kamp. En zoals gezegd, veel geestelijke muziek. Vandaag is het Vaderdag en ik hoop dat alle vaders die luisteren heerlijk verwend zijn vanmorgen. En ook wij hebben allemaal vader, allemaal een vader in de hemel die voor ons zorgt. Ik mocht anderhalve week op vakantie gaan en ik ben heerlijk naar Italië geweest en veilig teruggekomen. En zo mogen we al onze zegeningen ook nog tellen. Goed, wij gaan beginnen met een lied. Ja, en hoe kan het eigenlijk ook anders? We beginnen met Abba Vader.

0: Dankjewel.
1: Het volgende lied is Tel uw zegeningen. Het wordt gezongen door het meisjeskoor Shalom.

Ja, vanavond ben ik er ook weer, want het is er niet en dan mag ik het programma presenteren. En dan dat programma zit ook met hart en ziel. En het is de bedoeling dat ik vanavond allemaal liederen laat horen uit Zuid-Afrika. Ik heb gezocht naar liederen van Johan de Heer en ik denk, hey, hoe zouden we het in het buitenland doen? En ik kwam terecht in Zuid-Afrika. Maar daar zijn niet allemaal liederen van Jan de Heer, maar wel herkenbaar. Ik heb één lied klaarstaan hier voor mij en dat is Als die zon zijn laatste stralen.

Ja, dat was vast een voorproefje van vanavond. Goed, we gaan verder met Kom tot de Vader, opwekking 26.

Nou, we hebben nog even tijd voordat de kijkdienst begint, over 10 minuten. Ik heb al een verbinding, ik heb al wat geroezemoes gehoord. Maar we gaan nog even verder met een lied. En dat is Er komen stromen van zegen door het meisjeskoor Shalom.

U hoorde Neem Heer met beide handen. Het werd gezongen door het Christelijk Urker Visserskoor. Goed, we gaan nog kennen Urk. En wel naar het mannenkoor Soli Deo Gloria. En we gaan luisteren naar Vaste Rots van Mijn Behoud. En mocht het tijd zijn om in te schakelen, dan gaan wij uiteraard naar de kerkdienst.

Ik heb verbinding met de kerk, maar het is toch allemaal geroezemoes daar. Dus we wachten de kerkdienst nog even af en draaien nog een plaats. Rust mijn ziel, de Goddeskoning, Renate Heemskerk en Jan Veen.

0: Ja, het wordt rustig in de kerk en we schakelen over naar de Oosterkerk hier in Elburg. De voorganger is dominee Van der Kamp.
1: En drie herbevestigd als oudeling of diaken. Ook nemen we afscheid van 10 ambtsdragers. Dominee Van der Kamp uit Elburg zal ons voorgaan. Het thema van de dienst is onderweg in de dienst van Jezus Christus. Dankjewel Jan-Willem dat je deze dienst wil leiden en we wensen je God zegen. Oudeling van dienst is Gera Junte en de muzikale begeleiding is in handen van op het orgel Jurre en Lipke en de muziekgroep bestaande uit gemeenteleden. De bloemen gaan deze morgen met een hartelijke groet van ons naar de heer Harderwijk, de Reiger 14. Als gemeente mogen we met elkaar meeleven en meebidden. Daarom is er na de dienst weer een ministeriegebed. Hier voorin staan 2 mensen met een gele badge die met en voor u willen bidden. Na de dienst is er gelegenheid om de vertrekkende, bevestigde en herbevestigde ambtsdragers de hand te drukken. En dat gebeurt daar in de zaal links achter van mij. Als voorbereiding op deze dienst zingen we Psalm 84, vers 1 en 4. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, o Heer. Ik noem u nogmaals Psalm 84, vers 1 en 4. We wensen u een gezegende dienst.

Laten we een moment stil worden voor de Heer, onze God. En ook deze ochtend belijden we. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in de eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En we gaan deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 121 uit de nieuwe psalmberijming. Het is een psalm voor mensen onderweg. Nou, in deze dienst staan we daar ook bij stil. Mensen beginnen aan een nieuwe taak, broeders en zusters. Worden bevestigd of hebben bevestigd. Nemen mensen afscheid. Nou, dat zie je in deze psalm, zie je dat ook terugkomen. Dat mensen, ze gaan op weg. Ook mensen die komen weer terug. Onder de zegen van de Heer God die gezegd heeft, ik ben erbij. Psalm 121. Mijn ogen kijken naar omhoog. Ik zie de bergen staan. Daar komt mijn hulp vandaan.

Ja, de leefregel die klinkt vanochtend uit Efeze 4. Efeze 4 vers 1 tot en met 5. Paulus zit in de gevangenis en hij schrijft een brief aan de gemeente van Efeze. En dan vraagt hij mensen die geroepen zijn, pas ook mooi bij deze dienst natuurlijk. Die vraagt hij dringend de weg te gaan van de Heer Jezus. En zometeen na de leefregel dan zingen we gezang 473 vers 1, vers 5, 6a. 7a en 9a. Neem mijn leven, laat het hier toegewijd zijn aan uw eer. Dus dat zien we zo meteen na de leefregel uit Efeze 4. Dan horen we, ik die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Amen.

Laten we samen bidden. Bij de opening van het woord en bidden onder leiding van de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, schepper van hemel en aarde, wij danken u dat we vanmorgen als gemeente van u, Heer Jezus Christus, bijeen mogen zijn. U hebt ons geroepen uit de drukte van het dagelijks leven om samen te komen, te luisteren naar uw woord, uw lof te zingen en elkaar te ontmoeten als kinderen van u, Vader in de hemel. We zijn mensen die leven van vergeving, van genade, door het verlossende werk van Jezus Christus, die ons ook roept, uitzendt op de weg om te dienen en ons ook welkom heet om terug te keren naar gedane arbeid. Dat zien we in deze dienst ook heel concreet terug. In deze dienst nemen we afscheid van broeders en zusters die zich de afgelopen jaren hebben ingezet in uw gemeente. Er is afscheid, maar ook verwelkoming in de bevestiging van ambtsdragers die al eerder bevestigd werden en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers. Dank u, Heere God. U gaat door. Uw verhaal gaat door. Ook voor deze gemeente. Dank u dat u steeds opnieuw mensen roept om leiding te geven, te dienen en mee te bouwen aan uw gemeente. En Heer, we bidden deze ochtend. Open ons hart voor uw woord. Wees u in ons midden en helpt u ons, Heilige Geest van God, zodat we horen wat u tot de gemeente zegt. En dat we leren wandelen in de roeping die we van u ontvangen hebben. Zo bidden we. In Jezus' naam. Amen. Ja, jongens en meisjes, ik wil jullie vragen om naar voren te komen. Ik had nog iets meegenomen. Kijk zo. Kijk eens aan.

buiten komt de laatste nog aan. Ja, goedemorgen. Wat leuk dat jullie er zijn. Ik heb het trouwens een moment van jong en oud, heb ik het genoemd. Er zijn ook wel collega's van me, ook predikanten, die hebben zoiets van... We noemen het geen kindermoment, we noemen het moment voor jong en oud. Want weet je, stiekem is het ook wel zo dat ook de ouderen, ook de volwassenen, dat die het ook vaak wel leuk vinden, dit moment. Ik heb wat meegenomen. Weet je wat het is? Ja, inderdaad. Die neem je mee als je op vakantie gaat, hè? Kunnen jullie het ook zien? Even een... Ja, daar doe je dingen in als je op vakantie gaat, hè? Wat nemen jullie bijvoorbeeld mee als je op vakantie gaat? Een onderbroek neem je mee? Wat neem je mee? Heel goed. Een onderbroek. Weet je? Kleren. Onderbroek. Wat neem je nog meer mee? Ook pyjama, hè? Ja, inderdaad. Wat nog meer? Een knuffel. Ja. Ja. Hey, zullen we eens kijken wat hierin zit? Zullen we eens even kijken wat hierin zit? Zou ik ook wat meegenomen hebben? Voor deze dienst. Zo. Hey. Hij is helemaal leeg. Zie je dat? Ik moet hem nog inpakken. Ja. Er zit helemaal niks in. Nee, ik ben het ook niet vergeten. Weet je waarom die leeg is? De Heer Jezus, die riep mensen en hij zei, ga op reis. Maar hij zei tegen ze, neem me niet van alles mee om op reis te gaan. Als je op reis gaat, dan moet je maar erop vertrouwen dat ik voor je zorg op de reis. Dus eigenlijk moesten de leerlingen van de Heer Jezus een lege koffer meenemen. Een lege koffer. Nou, daar gaan we in deze dienst ook bij stilstaan. Want er worden in deze dienst ook nieuwe diakenen, ouderlingen bevestigd. Die gaan eigenlijk als het ware ook op reis. En dan zegt de Heer God ook tegen ze, ga maar op reis en vertrouw maar op mij. In de preek zal ik er nog iets meer over zeggen. Dus als je aan je ouders dan eens vraagt van, wat heeft de dominee daar nog meer over gezegd? Dan kun je het even vragen. En dan mogen jullie nu naar de kindernevendienst toe.

we lezen in deze ochtend Lucas 10, vers 1 tot en met 20. Dat is de uitzending van de 72 mensen die de Heer Jezus erop uitstuurt. En daar lezen we: daarna stelde de Heer 72 anderen aan, die hij 2 aan 2 voor zich uitzond, naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. Hij zei tegen hen: de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Ga op weg en bedenk wel, ik zend jullie als lammeren onder de wolven. Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee en groet onderweg niemand. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst vrede voor dit huis. Als er iemand woont die de vrede lief heeft, zal jullie vrede met hem zijn. Zo niet, dan zal hij

bij u. Maar bedenk wel, het koninkrijk van God is nabij. Ik zeg jullie, het lot van Sodom zal op die dag draaglijker zijn dan het lot van die stad. Wee Chorazin, wee Bethsaida, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan waren de inwoners van die steden al lang gehuld in de boetekleed, in de stof gaan zitten en waren ze tot inkeer gekomen. Wanneer het oordeel komt, zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie. En jij, Capernaum, dacht jij tot in de hemel verheven te worden? In het dodenrijk zul je afdalen. Wie naar jullie luistert, luistert naar mij. En wie jullie afwijst, wijst mij af. En wie mij afwijst, wijst hem af die mij gezonden heeft. De 72 keerden vol vreugde terug en zeiden: Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam. Hij zei tegen hen: Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen. Bedenk wel, ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is. Dit is het woord van God. We gaan nu met elkaar een lied zingen van Sela. Het lied Gods verhaal gaat door. Pas ook wel heel mooi in deze dienst. Ze mensen afscheid nemen. Maar er staan ook weer nieuwe broeders en zusters klaar. Gods verhaal gaat door.

Zometeen na de verkondiging dan zien we opwekking 849 over de goedheid van God. Dus zometeen na de verkondiging opwekking 849. En gemeente van onze Heer Jezus Christus, het is een dienst van komen en gaan vandaag. Een dienst met heel veel beweging. Van afscheid, van bevestiging. En in het Bijbelgedeelte wat we hebben gelezen met elkaar, daar zijn ook verschillende bewegingen te zien. De leerlingen van de Heer Jezus die worden uitgezonden. Ze dienen onderweg de Heer. En als laatste keren ze ook terug. In deze dienst staan we aan de hand van Lucas 10 vers 1 tot en met 20 stil bij het thema onderweg in de dienst van Jezus Christus. En dat onderweg zijn, dat knippen we dan op in drie gedeelten. Gezonden, dienen en terugkeren. En Lucas 10 vers 1 tot 20 is trouwens een heel rijk bijbelgedeelte. Er staan heel veel verschillende uitdagende, schurende en troostende woorden staan erin. Het is eigenlijk te rijk, zeg maar, voor één preek. Dus vanochtend staan we met name stil bij die beweging van gezonden, dienen en terugkeren. Beweging die we vanochtend ook zien gebeuren. Vanochtend worden er gemeenteleden bevestigd als diaken en als ouderling. Gemeenteleden die vooruitkijken. En er zijn ook ambtsdragers die afscheid nemen. Die terugkeren en terugkijken. Nou, het eerste punt waar we dus bij stilstaan is gezonden. De Heer Jezus die had zijn 12 discipelen. Maar hij stelt er nu nog eens 72 aan. 72 andere mensen om erop uit te gaan. En die 72 of in andere handschriften 70. Dat staat er natuurlijk niet zonder reden. 72, dat getal dat heeft waarschijnlijk te maken met Genesis 10. Waar een hele opsomming wordt gegeven van alle volken. In totaal 70 in de Hebreeuwse tekst en 72 in de Griekse tekst. En ja, dit gedeelte heeft wel iets in zich van die zendingsopdracht voor de kerk. Om naar alle volken toe te gaan. Om een soort herauten te zijn in de wereld. Om Gods stem te zijn in deze wereld. En ze gaan twee aan twee. Waarschijnlijk ingegeven door Deuteronomium 19. Waar twee getuigen nodig zijn voor een waarheidstrouw getuigenis. Met z'n tweeën erop uitgaan. En dat betekent ook dat je een buddy hebt. Een maatje voor onderweg. Ja, in die 72, ze krijgen een opvallende opdracht mee. Reis licht. Dus geen grote voorbereiding met allerlei voorwaarden voordat ze vooruit gaan. Kijk, organisatie vooraf is natuurlijk helemaal niet verkeerd. Maar het georganiseer moet het gaan niet in de weg gaan staan. Geen geldbundel mee, geen reistas, geen sandalen. Gewoon gaan. In afhankelijkheid. Van degene die zendt. De Heer Jezus. En de kracht in de zending van deze 72 ligt ten diepste niet in wat ze zelf meenemen. De kracht van hun zending ligt in degene die ze zendt. Gewoon gaan. Reis licht. Ja, gewoon gaan. Kan ik dat wel? Ben ik daar wel genoeg voor toegerust? Heb ik genoeg ervaring? Zijn mijn competenties toereikend genoeg om ouderling of diaken te worden? Het mooie vind ik bij dit gedeelte ook dat er staan geen beginkwalificaties voor deze 72. De Heer Jezus heeft ze geroepen en hij zendt ze nu ook uit. En verderop in het Bijbelgedeelte, daar kijken ze trouwens ook hun ogen uit wat ze allemaal in Jezus' naam hebben mogen doen. Jezus roept mensen, ambtsdragers, maar het gaat ook veel verder. De 72 gezondenen, die vormen geen elitegroep, maar staan eigenlijk voor een brede groep van mensen. Ook als gemeente zoals we hier vanochtend bij elkaar zijn, worden we geroepen door de Heer Jezus. Dat begint al met dat we hier vanochtend allemaal aanwezig zijn.
Dan zie je dat de Heer Jezus roept. En de volgende stap is dat de Heer Jezus ons zendt. In ons gezin, in ons werk, op school, opleiding die we volgen, in de straat, in de wijk waar we wonen, in de gemeente Elburg en nog veel verder dan Elburg. De Heer Jezus die gebruikt trouwens het beeld van een oogst die moet worden binnengehaald. Een grote oogst. Eerst de oogst en dan de arbeiders. Moest ik terugdenken aan, het is al wel jaren geleden dat ik catechisatie gaf, dat er een jongen van 16 jaar was. Die zei naar aanleiding van dat vers over die grote oogst. Hij zegt, aan God ligt het niet. Aan God ligt het niet. Nee, inderdaad, de oogst is groot. De oogst is van God. En wij worden geroepen als arbeiders. Eerst de oogst en dan de arbeiders. En dat relativeert het ook wel iets. De oogst is van God. De kerk is van God. Het koninkrijk is van God. En wij mogen meehelpen als medewerkers om die oogst binnen te halen. God roept mensen. Mensen zoals wij. Om heel concreet leiding te geven aan de gemeente. Om mensen te bezoeken. Om mensen te helpen die hulp nodig hebben. Ouderlingen en diaken. En dat ze hier vanochtend staan om voor het eerst of opnieuw bevestigd te worden, is ook een verhoring van het gebed. De Heer Jezus zegt, vraag aan de eigenaar van de oogst of hij meer arbeiders zal sturen. De Heer roept mensen, zendt mensen, om andere mensen te dienen in zijn naam. Vanochtend 10 nieuwe mensen die bevestigd worden. En 3, nou eigenlijk 5 mensen die opnieuw bevestigd worden. Dat is ook verhoring van gebed. Gebed om arbeiders die de oogst binnen mogen halen. Nou, verhoring van gebed. Dat jullie hier zitten. 10 nieuwe mensen. En tegelijk blijft ook die oproep voortdurend gelden. Vraag aan God of hij meer arbeiders wil sturen. Gezonden. Tweede punt is dienen. Dienen, dat is het tweede punt. En volgens mij komt het direct al naar voren in de eerste woorden die de gezonde mensen moeten spreken als ze een huis binnengaan. Vrede voor dit huis. Hier geen bekeer u, maar vrede. Vrede. Shalom. Heelheid. Heelheid voor lichaam, ziel en geest. Dat is de vrede van het koninkrijk. Vrede voor het geestelijk leven inderdaad. Maar ook voor de andere onderdelen van het leven. Mensen de vrede toewensen. De vrede van Christus. Verwijzen naar het koninkrijk van God. Daar gaat het ook om bij het ambt. Natuurlijk zijn er de vergaderingen. Het uitdenken van beleid. Wat nodig is natuurlijk om gemeente te zijn in deze tijd. En allerlei praktische regelzaken. Zoals bijvoorbeeld de voorbereiding van deze dienst. Maar uiteindelijk gaat het om het koninkrijk van God. Het toewensen van vrede. En helpen om de vrede gestalte te geven. In de pastorale zorg, in de diaconale zorg. Maar daarbij is de Heer Jezus ook heel realistisch. Hij zegt, niet iedereen die zit op je te wachten. Niet iedereen die zit te wachten op vrede. Integendeel, er zullen huizen zijn waar je niet welkom bent. Waar je de kans niet eens krijgt om vrede toe te wensen. En de ambtsdragers die afscheid nemen hebben dit waarschijnlijk ook al meegemaakt. Dat mensen niet op je zitten te wachten. En dan heb je die moeilijke vers ook in dit Bijbelgedeelte. Over die steden Gorazin, Bethsaida, Capernaum, waar de Heer Jezus een oordeel over uitspreekt. Misschien schuren die harde woorden. Wie jullie afwijst, wijst mij af. Niet iedereen staat open voor een ontmoeting, om wat voor reden dan ook.
Niet iedere inspanning die je hebt geleverd, die levert een zichtbare of tastbare resultaat op. Niet ieder pastoraal gesprek leidt tot een doorbraak. En misschien kijk je wel eens terug op je ambtsperiode en heb je je afgevraagd, heeft datgene wat ik gedaan eigenlijk wel het verschil gemaakt? Was het zinvol? Echt zinvol? Ja, dat begrijp ik. En toch, trouw doen wat de Heer Jezus vraagt, gaan als Hij zendt. Ja, dat wordt niet direct verbonden aan succes. De opdracht is niet, zorg dat iedereen luistert. De opdracht is, breng vrede. Wees de stem, de handen en voeten van het Koninkrijk van God. Bid met en voor mensen. Mensen die ziek zijn. Mensen die het leven gaan loslaten. Mensen die hopen op genezing. Leg kwade machten, destructieve patronen het zwijgen op in Jezus' naam. En ook heel concreet, help mensen om hun financiële situatie weer op orde te krijgen. Wees daarin trouw. Dat geldt voor ons allemaal. Voor ambtsdragers, maar ook voor ons allemaal als gemeente. Want uiteindelijk zijn we allemaal geroepen om iets van dat koninkrijk van Koning Jezus zichtbaar te maken. Het zit hem niet per se in hele grote prestaties. Het zit hem veel meer in de trouw. Dienen. Het laatste is terugkeren. Na hun uitzending keren Jezus' leerlingen terug. De 72 keerden vol vreugde terug. Dat is mooi dat dat genoemd wordt in Lucas. Daar komt die beweging van gezonden naar dienen, naar teruggaan waar ze begonnen zijn, weer naar voren. Ze keren terug en ze delen wat ze hebben meegemaakt. Ze keren terug bij de Heer Jezus. Dat is een mooi beeld bij het afscheid van een ambtsperiode. Je komt terug waar het begon. Hier misschien in de Oosterkerk of in de grote kerk waar je werd bevestigd. En hier neem je afscheid van jouw periode als diaken of als ouderling. Nu komen de 72 leerlingen uit Lucas 10 terug met vreugde. En misschien is dat heel herkenbaar, dat je ook zo teruggekeerd, dat je ook zo terugkeert en zo terugkijkt met vreugde, met blijdschap. Maar dat is niet altijd zo. Andere ambtsdragers die keren ook terug met teleurstelling. Omdat verwachtingen niet uitkwamen. Omdat de vreugde onderweg misschien verdwenen is. En soms blijft waardering beperkt. Dat je vooral veel kritiek kreeg en geen bemoedigende woorden. En de 72 in Lucas 10, die keren terug met vreugde. En ze vertellen enthousiast wat ze hebben bereikt, waartoe ze in staat zijn geweest. Maar Jezus, hij verlegt het accent. Verheug je er echter niet over dat de geesten zich in jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is. Met andere woorden, laat je diepste vreugde niet afhangen van dat wat gelukt is, van de behaalde resultaten. Laat je vreugde afhangen van Gods genade. Vandaag nemen ambtsdragers afscheid. En vandaag worden ambtsdragers bevestigd. Misschien kijken we allemaal verschillend terug of vooruit. Met dankbaarheid, met verwachting. Misschien ook met vragen en zorgen. Maar het mooie is dat in diepste in Lucas 10 de leerlingen niet centraal staan, maar de Heer. Hij zendt hen uit. Hij zorgt ervoor dat ze onderweg kunnen dienen. En hij ontvangt hen weer als ze bij hem terugkeren. Daarom mogen wij ons werk loslaten, overgeven in zijn handen. Want de kerk is uiteindelijk niet van ons, maar van hem. En onze grootste vreugde ligt niet in wat wij voor hem hebben gedaan, maar daarin dat we hem toebehoren.
Daarom zegt de Heer Jezus ook vanochtend tegen ons allemaal. Waar we ook zijn onderweg. In de dienst van Jezus Christus. Verheug je. Omdat jullie naam in de hemel is opgetekend. Amen.

Ja, van een aantal van onze ambtsdragers nemen we afscheid als ouderling of diaken. Namelijk van de zusters en de broeders ouderlingen Janneke Bremmer, Wim Bruinink, Han van der Pol, Alinda Rorijen ten Hoven, Lammert van der Werfhorst, Adriaan Westland, die helaas niet aanwezig kon zijn deze ochtend, Ruud Wijnen, Erik de Wit, die ook helaas niet aanwezig kan zijn, en van de broeders diakenen Evert Ruiter en Jan Prins. Ik wil jullie vragen om te gaan staan, broeders en zusters. Geliefde broeders en zusters, wij laten jullie gaan en zeggen jullie dank voor de overtuiging, de inzet en de liefde waarmee jullie de dienst in Christuskerk hebben vervuld. Wat blijft is de verbondenheid met het ambt, waarin alles wat jullie vertrouwelijk te kennis is gekomen geheim zal blijven, ook na jullie afscheid. Laten we samen danken en bidden. Heere God, het past ons om u dank te zeggen voor de toewijding van deze broeders en zusters. Voor hun volharding en trouw, ook in dagen dat het moeilijk was. Voor het werk dat gedaan is, in het openbaar en in het verborgene. Heer, we vragen u, bevestig het werk van onze handen. Ja, bevestig dat. U zij de heerlijkheid. En aan u komt de lof toe. In de gemeente van Jezus Christus. Tot in alle geslachten. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Dat zal namens de kerkraad, Mark Sepers, voorzitter, nog enkele dankwoorden toespreken.

0: Gemeente, broeders en zusters, in het bijzonder u die vandaag aftreedt als ambtsdrager. Vandaag nemen wij afscheid van 10 de ambtsdragers die hun ambtstermijn hebben voltooid. Namens de gemeente willen wij onze oprechte dank uitspreken voor alles wat u in de achterliggende jaren hebt gedaan. Met toewijding, geloof en betrokkenheid hebt u zich ingezet voor de opbouw van de gemeente van Christus. U hebt tijd vrijgemaakt voor vergaderingen, pastorale bezoeken, gesprekken, gebed en vele andere werkzaamheden die vaak niet zichtbaar zijn, maar die van grote betekenis zijn geweest voor het welzijn van de gemeente. Wij beseffen dat het ambtswerk niet altijd gemakkelijk is. Het vraagt wijsheid, geduld, liefde, volharding en ook offers van uzelf en van uw gezin. Daarom zijn wij dankbaar voor de wijze waarop u gehoor hebt gegeven aan Gods roeping en bereid bent geweest de gemeente te dienen. Namens de kerkraad wil ik enkele persoonlijke woorden tot een ieder van u richten en deze ook met de gemeente delen. Wat de Heere door u heen heeft willen doen, mag worden gezien en erkend door zijn gemeente. In uw dienstbaarheid, trouw en betrokkenheid bent u ons allen tot een voorbeeld geweest. Ik begin met Janneke. Als kerkraad hebben wij jou leren kennen als een inhoudelijke, sterke en betrokken zuster. Vaak bescheiden aanwezig, maar wanneer nodig wist je met wijsheid richting te geven. Met liefde, trouw en toewijding heb je je ingezet voor je ambt en voor de gemeente. In het bijzonder willen we jouw gaven voor het gebed hier noemen. Gebed is voor jou van grote betekenis en jouw gebeden hebben voor ons veel betekend. We zijn dankbaar voor de wijze waarop je ons daarin bent voorgegaan en ons hebt bemoedigd. Ook in de toekomst zal dit van waarde blijven, want de kracht van het gebed vermag veel. We weten dat de beslissing om je ambtswerk neer te leggen geen gemakkelijke keuze is geweest. We zijn dan ook dankbaar dat je aan je wijk verbonden blijft als bezoekzuster en daarmee ook in de toekomst van betekenis wilt zijn voor de gemeente. Wij wensen jou en je man Gods nabijheid, kracht en troost toe in deze moeilijke periode. Mogen de Heere jullie dragen, leiden en dat geven wat nodig is voor elke dag. Broeder Wim Bruining. Met een staat van dienst van ruim 40 jaar in het kerkelijk werk past ons grote dankbaarheid voor alles wat je voor de gemeente hebt mogen betekenen. Het is te veel om hier allemaal op te noemen. Toch willen we stilstaan bij jouw grote betrokkenheid bij de gemeente. Je deskundigheid, je kennis van de kerkorde en de zorgvuldigheid waarmee je je werkzaamheden verrichtte. Of het nu ging aan de voorbereidingen van de vergaderingen, het opstellen van het preekrooster en tal van andere praktische zaken, de vele contacten met de predikanten en catechesen. Telkens weer konden we rekenen op jouw inzet en nauwkeurigheid. Vele werkzaamheden vonden plaats achter de schermen, maar ze zijn van grote betekenis voor het functioneren en het welzijn van onze gemeente. Daarom willen we je vandaag van harte danken voor alles wat je in al die jaren voor de gemeente hebt betekend. Broeder Han van der Pol. Als kerkraad hebben we jou leren kennen als een beschouwelijke, rustige en betrokken broeder. Je vermogen om aandachtig te luisteren is een bijzondere gave en een eigenschap die van grote waarde is in het ambt. Met trouw en toewijding heb je je ingezet voor het bezoekwerk en heb je grote betrokkenheid getoond bij het kerkasiel in Kampen. Ook heb je jouw ervaring ingezet om nieuwe wegen te verkennen. Zo ben je in je wijk samen met anderen begonnen met het groot huisbezoek. Een avond voor alle gemeenteleden in één wijk. Uit ervaring kan ik zeggen dat het goede, gezegende en opbouwende avonden waren. We willen je hartelijk danken voor alles wat je voor de gemeente hebt betekend. Jouw inzet, betrokkenheid, luisterend oor zijn van grote waarde geweest voor velen binnen en buiten de gemeente. Broeder Jan Prins. De kerkraad kent jou als een uitstekende organisator. Een man die niet terugdeinst om de handen uit de mouwen te steken. Met grote inzet en betrokkenheid heb je je jarenlang gegeven voor de gemeente en je naasten. De Voort ken je op je duimpje. En ook op het gebied van de kerkradio en alles wat daarmee samenhangt, konden we altijd op jouw kennis en kunde rekenen. Vele werkzaamheden heb je met zorg en toewijding verricht. Vaak op de achtergrond, maar van grote betekenis voor het gemeenteleven. Toch gaat het niet alleen om wat je hebt gedaan, maar ook om de geest waarin je dit hebt gedaan. Boven alles hebben we jouw liefde voor Christus en zijn gemeente gezien. Vanuit die betrokkenheid heb je je 13 jaar lang mogen inzetten als diaken. Jan, daarvoor willen we jou vandaag hartelijk bedanken. Dank voor alles wat je aan de gemeente hebt gegeven, voor je trouw, je inzet en je dienstbaarheid. Alinda Roraye ten Hove. Jouw beslissing om te stoppen is niet voortgekomen uit gebrek aan betrokkenheid, maar uit de omstandigheden rondom jullie aanstaande verhuizing. In de tijd dat je ons diende, hebben we je leren kennen als iemand met een warm en betrokken hart voor de gemeente. Je had oog voor jong en oud, was oprecht in je contacten en leefde mee wat er onder de gemeenteleden speelde. Die betrokkenheid heeft ons geraakt en werd door velen gewaardeerd. Ook het missionaire werk binnen de gemeente droeg je een warm hart toe. Met enthousiasme en overtuiging heb je je daarvoor ingezet. We twijfelen er dan ook niet aan dat die bewogenheid ook in de toekomst op andere manieren vorm zullen blijven krijgen. Alinda, hartelijk dank voor alles wat je voor de gemeente hebt mogen betekenen. Wij wensen jou en je gezin God zegen toe bij de verhuizing en op jullie nieuwe levensweg die voor jullie ligt. Evert Ruiter. Als kerkraad hebben wij jou leren kennen als een bijzonder toegewijde diaken. Je kent vele mensen, zowel binnen de gemeente, en bent oprecht betrokken bij hun leven. In het bijzonder gaat jouw hart uit naar hen die het moeilijk hebben, of het nou binnen de kerkelijke gemeente is of ver daarbuiten. Kenmerkend voor jou is dat je niet afwacht wanneer er iets moet gebeuren. Als je ziet dat er hulp nodig is of er een taak blijft liggen, pakte jij die op. Niet met een houding van tegenzin of gemopper, maar van harte als voor de Heere. Die houding van dienstbaarheid is velen zichtbaar geweest en heeft een diepe indruk achtergelaten. In de vele jaren van je ambtswerk heb je ontelbare uren besteed aan het dienen van anderen. Daarmee ben je van grote betekenis geweest, niet alleen voor de kerkraad, maar ook voor de gehele gemeente. Door je betrokkenheid, bewogenheid en praktische inzet heb je laten zien wat het betekent om een dienaar te zijn. Daarnaast ben je ook de initiatiefnemer geweest van de zangdiensten, die voor onze gemeente tot grote zegen is en zal zijn. We zijn dankbaar en verheugd dat je hier nog betrokken bij blijft de komende tijd. Evert, we willen je danken voor het. Je bent voor velen tot een voorbeeld geweest in liefde, trouw en dienstbaarheid. Broeder Lambert van der Werfhorst. Op de eerste plaats mogen we natuurlijk jouw karakteristieke en authentieke wijze van afkondigingen niet onvermeld laten. Op geheel eigen wijze wist je de gemeente daarin steeds mee te nemen. Wat daarbij opvalt is je grote enthousiasme en betrokkenheid bij de gemeente. Je was en bent altijd jezelf, in woord en daad. Oprecht, herkenbaar en met een hart dat klopt voor de gemeente van Christus. In de loop van de jaren heb je vele bezoeken afgelegd en op verschillende manieren dienstbaar mogen zijn. De gemeente lag en ligt je na aan het hart. Meer dan 30 jaar heb je de gemeente gediend in allerlei taken en verantwoordelijkheden. Dat getuigt van een bijzondere trouw en toewijding. Lammert, daarvoor willen we je hartelijk bedanken. Dank voor alles wat je aan de gemeente hebt gegeven, voor je inzet, je betrokkenheid en je liefde voor Gods gemeente hier in Elburg. Dan Adriaan Westland, onze voorzitter en ouderling met een bijzondere opdracht. Op 12 januari 2014 werd je bevestigd als jeugdoudling en sinds juni 2018 heb je de taak van voorzitter van onze wijk, kerk en raad vervuld. In die jaren hebben we je leren kennen als een betrokken en bevlogen voorzitter, iemand die leiding gaf met een vaste hand. Je wist orde en structuur te brengen waar dat nodig was. Daarbij kon je duidelijk en soms streng zijn, maar altijd met het oog op rechtvaardigheid en het welzijn van de gemeente. Je nam je verantwoordelijkheid serieus en je hebt met grote inzet dat gegeven aan het werk van de kerkraad. De gaven en talenten die de Heer je heeft gegeven, heb je mogen gebruiken in zijn dienst van zijn gemeente. Met wijsheid en toewijding en betrokkenheid heb je leiding gegeven aan de kerkraad en de richting willen geven aan het gemeentewerk. Voor al die jaren van inzet willen we jij hartelijk bedanken. We zijn je dankbaar voor de wijze waarop je je taak hebt vervuld en alles wat je voor de gemeente hebt mogen betekenen. Ruud Wijnen, als kerkenraad hebben we jou leren kennen als een gepassioneerd en betrokken mens. Iemand met veel kennis, een heldere visie en een sterk verlangen om op te komen voor wat goed en rechtvaardig is. Je bevlogenheid en betrokkenheid bij uiteenlopende thema's hebben indruk gemaakt. Daarbij denken we onder andere aan de inzet voor de binnen de werkgroep diversiteit. In gesprekken en besluitvorming zocht je steeds zorgvuldig naar dat wat het beste was voor de gemeente, met oog voor verschillende standpunten en respect voor de ander. Je bracht niet alleen kennis en inzicht mee, maar ook de oprechte betrokkenheid bij mensen en bij de gemeente van Christus. Die combinatie van bewogenheid en zorgvuldigheid hebben wij enorm gewaardeerd. Ruud, hartelijk dank voor wie je bent en alles wat je aan de gemeente en aan de kerkraad hebt gegeven. We zijn dankbaar voor je inzet, je betrokkenheid en de wijze waarop je je gaven hebt ingezet ten dienste van de gemeente. Erik de Wit. 4 jaar lang heb je de gemeente mogen dienen als oudeling. Naast een drukke baan en de zorg voor je gezin heb je met grote inzet en betrokkenheid je gegeven aan het ambtswerk. Als kerkraad kennen wij jou als een betrokken broeder, oprecht geïnteresseerd in wat er leefde binnen de gemeente en in zaken die op de kerkraadstafel kwamen. Je stelde verdiepende vragen, nam niet zomaar iets voor waar aan en zocht zorgvuldig naar de achtergronden van onderwerpen en besluiten. Die houding heeft bijgedragen aan de goede gesprekken en weloverwogen afwegingen en beslissingen. Daarnaast hebben we je ervaren als meelevend en betrokken bij de mensen die aan je zorg waren toevertrouwd. In het bijzonder denken wij aan de afgelopen periode, waarin door omstandigheden een groot deel van het wijkwerk op jouw schouders kwam te rusten. Ook toen heb je je verantwoordelijkheid genomen en je met trouw en toewijding ingezet voor de gemeente. Erik, daarvoor willen we je van harte bedanken. Dank voor je inzet, je betrokkenheid en de wijze waarop je je gaven hebt ingezet in de dienst van Christus en zijn gemeente. Ik ga afronden. De kerkraad dankt vandaag niet alleen u, maar zeker ook uw echtgenoten en de gezinnen. Zij hebben u de ruimte gegeven om dit belangrijk werk te kunnen doen en hebben u in uw ambtelijke taak ondersteund, aangemoedigd en gedragen. Daarvoor zijn wij hen oprecht dankbaar. Zonder hun steun en betrokkenheid zou het vervullen van het ambt voor velen niet mogelijk zijn geweest. Hoewel uw ambtelijke taak nu ten einde komt, hopen en vertrouwen wij dat uw gaven, ervaring en betrokkenheid ook in de toekomst tot zegen van de gemeente mogen blijven. De dienst van Gods Koninkrijk aan Gods Koninkrijk houdt immers niet op wanneer een ambtstermijn eindigt. Wij willen u allen hartelijk danken voor uw trouwe dienst aan onze hervormde gemeente hier in Elburg, voor de tijd, de energie, de liefde en de toewijding die u hebt gegeven aan de gemeente van Christus. Mogen de Heere u zegenen en leiden op de weg die voor u ligt.
1: Ja, we gaan nu over tot de herbevestiging van ambtsdragers en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers. Bij de kerkraad zijn geen wettige bezwaren ingebracht dat de bevestiging niet door zou kunnen gaan. Zo mogen we dan overgaan tot de herbevestiging van ambtsdragers en de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers. Voordat we overgaan tot jullie bevestiging, lezen we eerst met elkaar een stukje onderwijs. We lezen in dit formulier over het ambt van diakenen en van ouderlingen. In het vergaderen en onderhouden van zijn kerk maakt onze Heer Jezus Christus gebruik van de dienst van mensen, aan wie hij in de gemeente een bijzondere taak heeft toevertrouwd. Hun ambtswerk is bedoeld om de gelovigen toe te rusten tot getuigenis en dienst in de wereld en tot opbouw van het lichaam van Christus. Zij mogen dit werk verrichten ziende op hem die niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen. Deze dienstbaarheid in Christus' naam krijgt een duidelijke gestalte in het ambt van diakenen. Vanouds hebben zij de taak om de tafel zo te bedienen, met in achtneming van het woord van God, dat de behoeftigen niet worden beschaamd. Zij zamelen de gaven van de gemeente in om allen die hulp nodig hebben, binnen of buiten de kerk, dichtbij of veraf, te doen delen in de liefde van Christus. Met de daad en biddenderwijs komen zij op voor het recht van de armen, die om hulp roept, de ellendige en wie geen helper heeft. Zo zullen zij bevorderen dat armen en rijken elkaar ontmoeten, want allen zijn zij schepselen van de Heer. En deze verbondenheid met alle mensen en met heel de schepping herinneren zij ons telkens weer, als zij brood en beker bij ons doen rondgaan en wij de dood des Heren verkondigen totdat hij komt. Een ander ambt is dat van ouderling. Zoals de oudsten in Israël het volk vertegenwoordigden en tegelijk het opzicht hadden over de gemeente van God, zo worden in de kerk van Christus de ouderlingen aangesteld om de gemeente te houden aan haar roeping. Een koninkrijk van priesters en een heilig volk te zijn. Door op te treden als vertrouwenspersonen en geweten van de gemeente in deze tijd, bemoedigen zij hun broeders en zusters in de navolging van Christus onze Heer. Hoe zouden wij een levende gemeente zijn als niet mensen telkens weer belangeloos werden opgezocht? En hoe zouden de predikanten de opdracht van de goede herder Hoed mijn schapen kunnen vervullen als zij daarbij niet op de medewerking van de ouderlingen mochten rekenen? Alle ambtsdragers hebben tezamen de verantwoordelijkheid als kerkraad om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen bij de heilsgeheimen te bewaren. Voor alle dingen zoeken wij immers Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. En jullie broeders en zusters die nu gereed staan jullie ambtswerk te aanvaarden, herinner altijd met dankbaarheid dat het Christus eigen kudde is die jullie wordt toevertrouwd. Hij heeft haar verworven door zijn bloed, het is zijn kerk. Aanvaard dan jullie dienst met blijdschap. Bouw de gemeente op. Voed jezelf met de woorden van het geloof en de goede leer en bid in zwakheid om de kracht van de Heilige Geest. Ik wil jullie vragen te gaan staan. Geliefde broeders en zusters, jullie die al eerder bevestigd werden in het ambt van ouderlingen en diaken, of jullie die nu voor het eerst bevestigd zullen worden in het ambt, laat nu aan allen horen dat jullie in geloof jullie dienst aanvaarden door op de volgende vragen oprecht antwoord te geven. Ben je er ten volle van overtuigd dat God zelf je door zijn gemeente tot deze dienst geroepen heeft? Aanvaard je de Heilige Schrift bij het licht waarvan wij leven als enige regel van het geloof, zodat je ook verwerpt en daadwerkelijk wilt tegenstaan al wat ermee strijdig is? Beloof je je ambt trouw te bedienen, met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt? Beloof je ook voor goed geheim te houden wat vertrouwelijk tot je kennis komt? En ben je bereid je bij dit alles te onderwerpen naar de tucht van het geloof en het opzicht van de kerk? Wat is daarop Je antwoord, Mark Walter Sepers.
0: Ja, met Gods hulp.
1: Grietje Tollenaar de Vries.
2: Ja, met Gods hulp.
1: Neeltje Jenny de Wit van Putten.
3: Ja, met Gods hulp.
1: Pieternella Tonnetje van Dijk Quist.
4: Ja, met Gods hulp.
1: Anneke, God onze hemelse Vader geef je zijn Heilige Geest tot vervulling van het ambt van ouderling in de gemeente van Jezus Christus. Anneke, in Colossenzen 4 vers 2 staat, blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. Venjolien Barbara Gerarda de Gunst Meurs.
5: Ja, met Gods hulp.
1: Jolien, God onze hemelse Vader, geef je zijn Heilige Geest tot vervulling van het ambt van ouderling in de gemeente van Jezus Christus. Jolien, in 1 Thessalonicenzen 5 vers 16 en 17 staat, wees altijd verheugd, bid onophoudelijk. Cornelis van der Ham.
6: Ja, met Gods hulp.
1: Kees, God onze hemelse Vader geef je zijn Heilige Geest tot vervulling van het ambt van diaken in de gemeente van Jezus Christus. Kees, in Filippenzen 2 vers 5 staat, laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Elisabeth Hofman van der Vechten.
7: Ja, met Gods hulp.
1: Elze, God onze hemelse Vader, geef je zijn Heilige Geest tot vervulling van het ambt van ouderling in de gemeente van Jezus Christus. Elze, in Romeinen 12 vers 12 staat, wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenstand ondervoedt. En bid onophoudelijk. Gerry Monique ten Hove van Dorp.
8: Ja, met Gods hulp.
1: Monique, God onze hemelse Vader, geef je zijn Heilige Geest tot vervulling van het ambt van diaken in de gemeente van Jezus Christus. Monique, in Psalm 146 vers 5 staat, gelukkig wie de God van Jacob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de Heer, zijn God. Jacoba Maria ten Hove van 't Veen.
9: Hulp.
1: Joke, God onze hemelse Vader, geef je zijn Heilige Geest tot vervulling van het ambt van ouderling in de gemeente van Jezus Christus. Joke, in Filippenzen 4 vers 4 staat, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Femi Helene van de Kamp van de Put.
3: Ja, met Gods hulp.
1: Femi, God onze hemelse Vader geeft je zijn Heilige Geest tot vervulling van het ambt van ouderling in de gemeente van Jezus Christus. Femi, in Johannes 21 vers 17 staat: weid mijn schapen. Gerrit Jacobus Prins.
4: Ja, met Gods hulp.
1: Gerrian, God onze hemelse Vader, geef je zijn Heilige Geest tot vervulling van het ambt van ouderling in de gemeente van Jezus Christus. Gerrian, in Jozua 1 vers 9 staat: ik gebied je dus, wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij. Hendrik Ruitenberg.
4: Ja, met Gods hulp.
1: Henk, God onze hemelse Vader, geef je zijn Heilige Geest tot vervulling van het ambt van diaken in de gemeente van Jezus Christus. Henk, in Psalm 37 vers 5 en 6 staat: leg je leven in de handen van de Heer. Vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen. Het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon. Johan Jacco van de Schootbrugge.
9: Ja, met Gods hulp.
1: Johan, God onze hemelse Vader, geef je zijn Heilige Geest tot vervulling van het ambt van diaken in de gemeente van Jezus Christus. Johan, in Psalm 100 vers 2 staat: dien de Heer met vreugde, kom tot Hem met jubelzang. Bidden een kort gebed voor de bevestigde ambtsdragers. God, onze hemelse Vader, die jullie tot dit ambtswerk heeft geroepen, geef jullie de genade, zodat jullie daarin ook voortaan trouw en vruchtbaar werkzaam mogen zijn. Amen. En gemeente, ik wil u vragen om te gaan staan en te antwoorden op de volgende vraag. Gemeente, belooft u deze broeders en zusters te aanvaarden, te omringen met uw medeleven, te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken aan de dienst van onze Heer? Broeders en zusters, wat is daarop uw antwoord? Dan wil ik de vraag om de andere kerkraadsleden bij te komen op het podium. En dan gaan we met elkaar zingen het lied Gebed om Zegen. En de kerkraad die zingt het eerste vers. En de gemeente die zingt het tweede vers. Dus zegen mij op de weg die ik moet gaan, zingt de kerkraad. Vader, maak mij tot een zegen. En de gemeente die gaat zingen met zegen ons, waar we in geloof voor leven.

Ja, we gaan samen ook nog danken en bidden. En we sluiten ons gebed af met het Onze Vader. We bidden voor Anneke van Asselt-Bruinsma. Zij ligt in het ziekenhuis en is geopereerd aan een tumor in haar ruggenwervel. We bidden voor Henk Bos. Donderdag 18 juni is hij geopereerd aan een buikaneurysma. Komende week verblijft hij nog in het ziekenhuis. We bidden ook voor Sanne ten Haven. Zij is afgelopen donderdag 2 maal geopereerd. Eerst, zoals gepland, de vernauwing in de grote ader is verholpen. En meteen erachteraan volgde een 2e operatie waarbij haar oude pacemaker en bedrading vernieuwd zijn. We danken dat de operaties goed verlopen zijn en bidden dat ze nu mag herstellen. We bidden ook voor mevrouw Harmpje van der Heide Bruines. Zij verblijft nog in het Sint-Jansdal. Ze is erg moe en zwak. En dinsdag hoopt ze vanuit het ziekenhuis naar het nieuwe Feitenhof te gaan. Mevrouw Henny Nagelhout van het Ende, zij verblijft voor revalidatie in de Voort. En Leni Steenhoven van der Waal, zij verblijft in Milsotus in Kampen. En we denken ons gebed ook aan Jan en Woutje Prins. De zus van Woutje is deze week overleden. En we danken met de volgende echtparen die hun huwelijksjubileum hopen te vieren. Dick en Thea van der Plas, die hopen 24 juni, 50 jaar, getrouwd te zijn. De heer El Broekhuizen en mevrouw Broekhuizen van Dorp, zij hopen 25 juni, 50 jaar, getrouwd te zijn. En Jan en Marga Staat van Blijdenveen, zij hopen 26 juni, 40 jaar, getrouwd te zijn. Feliciteer deze echtparen van harte en wensen ze een fijne en feestelijke dag toe. Laten we samen bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, wij...

danken u voor uw woord en voor de roeping die we daarin mochten horen. Heer, we bidden, geef dat we leven in het besef dat u met ons meegaat. Maak ons tot mensen van vrede, tot getuigen van goedheid, dienaren van uw barmhartigheid. In de taken die we ontvangen, ook in de taken die we neerleggen en in ons dagelijks leven als gemeente van Christus. Zo bidden we, gaat u met ons mee. Overal waar wij gaan of staan, vandaag en alle dagen van ons leven. Heer, we bidden voor al die gemeenteleden die we hebben genoemd. Mensen die te maken hebben met ziekte, met zorgen, met rouw. Ontfermt u zich over hen en wees u hen nabij. We danken met de echtparen die de komende weken een jubileum zullen vieren. Zegent u hen allemaal en gaat u ook met hen mee. Heer, we danken u voor vaders en voor allen die als een vader zorgen voor kinderen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Wilt u hen liefde, wijsheid en geduld geven? We bidden ook voor hen die op deze dag gemis ervaren omdat ze hun vader moeten missen. Of omdat de relatie moeilijk is. Of omdat een verlangen naar vaderschap onvervuld blijft. Bidden, Heer, of u wilt troosten en erbij zijn. En we danken u dat wij geborgen zijn bij u, onze Vader in de hemel. U die ons kent, u die ons lief heeft en ons ook nooit loslaat. Heer, we bidden voor alle mensen die het zwaar hebben vanwege de warmte. Heer, we bidden voor onze gemeente en in het bijzonder voor de beroepingscommissie. Nu de commissieleden in gesprek zijn met een predikant. Heer, we bidden voor onze broeders en zusters in het dorp Boem in Noord-Nigeria. Tijdens een aanval van Fulani-militanten werden 9 mensen gedood. Bidden of u die rouwende families wilt omringen met uw troost, Vader in de hemel. Heer, in het gebedenboek werd er ook gevraagd om gebed voor Israël. Bidden voor Israël. En ook alle andere volken in het Midden-Oosten. En we bidden in het bijzonder, geef vrede. En Heer, zo komen we bij u. En we danken u dat u de hoorder van onze gebeden bent. En we mogen ons gebed besluiten met het gebed wat u ons heeft geleerd. En dat mogen we met elkaar doen. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ja, voordat we ons slotlied gaan zingen, vraag ik u nog even aandacht voor de collecte. Bij de uitgang wordt er gecollecteerd en u kunt uw bijdrage digitaal overmaken. Op de weekbrief staat de QR-code en er staat ook een rekeningnummer waarop u uw bijdrage kunt overmaken. Wil u vriendelijk vragen om de collecte niet te vergeten. De collecte doelen voor deze week zijn eerste kerkonderhoud van de tuinen. Twee, diaconie, algemene middelen. En de derde collecte is voor de zending, algemene middelen. U bent zometeen na de dienst ook van harte welkom om de ambtsdragers die afscheid hebben genomen, bevestigd zijn, de hand te schudden. Dat kan in de koffiezaal, dat is zometeen linksaf bij de uitgang van de kerkzaal. Dan gaan we nu ons slotlied met elkaar zingen. Dat is een lied om zegen, lied 425 uit het liedboek 2013, vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen van hier uit dit huis waar uw stem wordt gehoord. En we doen dat staande.

0: Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer, onze God. De genade van onze Heer, Jezus Christus. De liefde van God, onze hemelse Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven. Met u allen. Amen.
1: Ja, u hebt geluisterd naar een kerkdienst die kwam vanuit de Oosterkerk hier in Elburg van de Nederlandse Woonige PKN-gemeente hier. De voorganger was dominee van de Kamp. We gaan tot 11:30 nog verder met muziek. En ik heb voor u klaarstaan Lucas Klamer. En u gaat luisteren Mijn Vader in de Hemel.

We hebben voor vanavond nog niet zo heel veel verzoekjes, dus er kan nog wel een verzoek bij. Meld u nog gerust even als u een verzoek wil laten horen. Iemand wil bemoedigen of iemand wil feliciteren vanavond. Dat kan nog tot een uur of één. En na de middag kijk ik nog wel even welke verzoeken erbij gekomen zijn. Goed, we gaan verder met opwekking 488. En dat is de kracht van uw liefde.

De kracht van uw liefde, opwekking 488 was dat. We gaan verder met Ik heb geloofd en daarom zing ik. Wordt gezongen door het gereformeerd evangelisatiekoor in Winterswijk.

Ja, gaat doodsnel. Ik heb nog 5 minuten voor het eind van de uitzending. Vanavond ben ik weer met het programma voor de kinderen, uiteraard. En het lied Met Hart en Ziel. En in Met Hart en Ziel draai ik vanavond liederen uit Zuid-Afrika. Ik heb gekeken welke liederen er zijn die ook in de bundel staan van Johan de Heer. Er zijn er een aantal bij, maar er zijn er ook wat bij die dat niet zijn. En het laatste lied zou ik ook een Zuid-Afrikaans lied draaien. U hoort Dien Alles. Ik weet, die Heer maakt mij een weg.

Ja, u hoort onze eindmelodie alweer en dat betekent het einde van het zondagochtend gepresenteerd programma. Mijn naam is Bertus van Hel en je deed met veel plezier voor u. Als u nog op bezoek hebt, kunt u nog bellen tot 1:00. Daarna zal ik even kijken of er nog wat binnengekomen is. Vanavond ben ik er weer en ik hoop dan met hart en ziel mooie Zuid-Afrikaanse muziek te draaien. Graag tot de volgende keer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. De piek wordt morgen verwacht en dan wordt het mogelijk nog warmer. Op dit moment is in Frankrijk het landelijke muziekfestival Fête la Musique. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar ze zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Het weer, vanmiddag droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

als hemelsglas. Het stromend water als een waterval. Leeft dus blank onder als kristal. Luid en helder klinkt het feestgedruis. Als mensen lachen in het hemelshuis. Vuren speel ik op gitaar en fluit.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. De 2 anderen overleden gisteren in het ziekenhuis. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg langs het dorp. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. Gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser op de weg die daar tegen het verkeer in zou hebben gereden. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Honderden scholen blijven morgen dicht en voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. In Frankrijk is een landelijk muziekfestival bezig. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Het weer: droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Wonderstad met uw palen poorten. Wonderstad zo hoog gebouwd. Nimmer heeft men op des aarde ooit uw heerlijkheid aanschouwd. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten. Luisteren naar zijn liefdestem. Daar geen rouw meer en geen tranen. In het nieuw Jeruzalem. Heilig oord vol licht en glorie. Waar de boom des levens bloeit. En de stroom van levend water. Door de gouden Godstad vloeit. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten. Luisteren naar zijn liefdestem. Daar geen rouw meer en geen tranen. In het nieuw Jeruzalem. Wat een vreugde zal dat wezen. Straks vereend te zijn met hem. In die stad met palen poorten. In het nieuw Jeruzalem. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten. Luisteren naar zijn liefdestem. Daar geen rouw meer en geen tranen. In het nieuw Jeruzalem.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran bezig met gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is onder meer minister van Buitenlandse Zaken Arachi aanwezig. Volgens Iran is het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het belangrijkste gespreksonderwerp. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. En gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser die op de weg tegen het verkeer in zou hebben gereden. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen en sprongen vanaf de rotsen de zee in. Daar kwamen ze door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. In Tiel zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het gaat om een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump. Die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Het weer droog en zonnig bij 24 tot 31 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Dit was het NOS Journaal.

die mijn schreden leidt in rechte sporen. Om de eer zijns naams in eeuwigheid.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Hier werden de Molukkers onder slechte omstandigheden gehuisvest in onder meer voormalige concentratiekampen. Jette bood de excuses aan in een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran begonnen aan gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen week tekenden de twee landen al een tussentijds akkoord. De delegaties zitten in een bergresort vlak bij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is minister van Buitenlandse Zaken Araghchi aanwezig. Iran eist dat er een einde komt aan het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Ook zei hij dat ze in Italië niet populair is. Volgens de peilingen klopt dat niet. Meloni heeft daar weer op gereageerd door te zeggen dat Trump zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. In Tiel zijn vannacht twee agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het is een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het weer droog en veel zon. In het oosten kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

dazu geboren und in die Welt kommen.

0: Egypte heeft in Rotterdam namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Jette bood onder meer excuses aan voor de gebrekkige opvang en huisvesting van de Molukkers. Daarna volgde applaus en gejuich. De premier hield een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het dodelijke ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg geschept door een bestelbus. De bestuurder reed daarna door. De man is op het politiebureau aangehouden en zit vast voor verhoor. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding over een fietser die bij Biddinghuizen zonder verlichting tegen het verkeer inreed. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. Nederland is door de overwinning op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen als penalty-series niet worden meegeteld. En daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd was in de finale tegen Spanje in 2010. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Je hebt 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld. En ook op de N307 is het druk, Horen richting Kampen. Bij Lelystad Batavia stad sta je 10 minuutjes in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Leuk dat u weer luistert naar deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Iedere week 2 uur bij jouw favoriete radiostation. En voor alle informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Zo, alles staat weer goed. We hebben weer heerlijk weer natuurlijk. Dus volop genieten. You're my God, Jackie Velasquez. Leuk dat u weer luistert de komende 2 uur. Lekker veel muziek. Dus ik zou zeggen, ga rustig erbij zitten. Maak u niet te druk en geniet van de heerlijke muziek. Waaronder een nummer van Tal en Acacia. Dit is het nummer Merry Go Round.

Als ik door het vuur ga, een live versie van Dean. Mooie muziek van hem hier bij The Glory of Gospel. Goed, Anne-Michelle Lee en Reijer hebben ook een mooi nummer gemaakt in 2025. Het nummer Altaar.

Ja, we moeten hem toch even in het zonnetje zetten. De man die niet nog wel eens achter de schermen helpt bij het programma Glory of Gospel. Dries Smit, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. En je wordt dan weer een jaartje ouder natuurlijk. Dus ik zou zeggen, haal maar even adem. Dit is de formatie Lef.

Ja, dan gaan we eens even kijken naar de concerten hier in de buurt of iets verder weg. Het kan natuurlijk allemaal, dus ik zou zeggen, blijf het zeker in de gaten houden op de tickets service websites van Events for Christ en TrueTickets.nl. Lijkt me goed om eerst even naar de formatie LEF te gaan. Want die gaan namelijk een exclusief concert geven. Samen door het leven met LEF. Een drietal concerten. Het zal zijn op 25 september in Zwolle. 9 oktober in Houten. En 10 oktober in Ridderkerk. Exclusieve concerten dus. Zullen er 3 zijn en ook niet meer. En voor volgend jaar staat er op 13 maart al een concert in de Sionskerk in Zwolle gepland. Dus 13 maart 2027. Kaartjes kun je reserveren natuurlijk via de website van bandlef.nl. En ik verwacht... Ja, en dat is ook zo. Via TrueTickets.nl natuurlijk ook. De mooie drietal concerten, of viertal eigenlijk, maar dit jaar 3 concerten. Hier in van de formatie LEF kun je in ieder geval via TrueTickets.nl reserveren. Dan Eline, vanaf juni nog een datum 26 juni. Zal zij zielsgeluk nog 1 keer ten gehore gaan brengen. Dus wil je er nog bij aanwezig zijn? Nog 1 keer dus. In november dan zal Ellie en Elise in een reprise zijn samen met mij. 5 november zal dat beginnen. 5 november in Gouda in de Theaterbakkerij. 11 november in Zwolle in Schouwburg, Odeon. En de 25e in Veenendaal. En ja, dan zal Ellie in ieder geval net iets meer ten gehore brengen dan de afgelopen keer op de EO Jongerendag. De reunie, waar ze 3 liedjes geloof ik mocht spelen. En toen samen met Albert. En toen konden ze het podium weer gaan verlaten. Dus ik hoop dat je iets meer mag gaan genieten dan van Ellie en Elise. Goed, dan het Kloosterfestival. Dat zal deze zomer natuurlijk zijn. In Diepeveen, 21 tot en met 23 augustus. In de leeftijd van 19 tot en met 39 jaar. Dus helaas, voor mij, ja, net iets te oud. Dus helaas. Yes, dan hebben we natuurlijk Marcel en Lia Simmer. Die gaan in september de avonturen in het Liedjesbos 11 data vanaf 12 december. Ze zullen Bergschenkhoek op 12 september gaan bezoeken. 3 oktober dan in Emmen, 13 oktober in Zwolle, 14 in Drachten, 16 in Aalten, 19 in Goes, 21 in Ermelo, 23 in Gouda, 24 in Oud-Beverland, 7 november. Dan zijn ze in Emmeloord en de 18e in Enschede. Je kunt er dus bij aanwezig zijn. Avonturen in het Liedjesbos. Wees erbij. Het zal allemaal 's middags zijn. Natuurlijk de kinderconcerten zullen dat zijn. Dus ik zou zeggen, check die datums en reserveer je kaartjes voor deze leuke kinderconcerten. Dan hebben wij nog de Nederland Zingt Dag. Die zal dit jaar natuurlijk weer in de Barneveld zijn. In de Nederlandse, of Midden-Nederland Hallen. 3 oktober zal dat zijn. Dan ook natuurlijk weer een aantal artiesten daar op het podium. De Bowery. 4 juli in Veenendaal. Laatste concert. Allerlaatste concert van The Bowery All Your Weary. Samen met natuurlijk die mooie zangeres uit Engeland komt ze, geloof ik. Ik ben even heel snel die naam aan het zoeken. Want ja, Tina Boonstra natuurlijk. Extra surprise. Dus, en op 2 juli geeft Tina trouwens een eigen concert. Eveneens in de Gouwe Kerk. En daar kun je ook kaartjes voor reserveren. Dus wil je Tina Boonstra met special guest Rokus Maasland hebben. Net andersom gedraaid van de Bowery. Dan kun je daar ook bij aanwezig zijn. 2 juli vanaf 8:15. In Gouda.
zal dat zijn. Ja, en ik had heel graag de vierde gewild. Alleen dan heb ik een surprise party. Ja. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd wat dat gaat worden. Maar misschien hoort hij tegen die tijd. Maar goed. Ja, mijn vrouw zit nu op de bank. Die denkt van, ja, maar ik ga het niet vertellen. Ik ga het je niet vertellen. Nee, natuurlijk niet. Goed, Tim zingt in oktober. Zal die nog een paar concerten, 12 data's zelfs, van het cabaretprogramma Tim Zingt Grijs zal die uitvoeren. Ja, de meeste zijn, of nee, er zijn er 5 met laatste kaartjes en er zijn heel wat nieuwe concerten. Ik ga ze doornemen. 29 oktober Houten, 7 november Barneveld, dat zijn de laatste kaartjes. 11e in Baarn, 13 in Goes, 21ste laatste kaartjes voor Katwijk, 26 in Papendrecht, 28ste in Rotterdam, laatste kaartjes. 2 december dan in Zwolle, laatste kaartjes. 3 december Maasluis, 4e december Gouda, 10e in Ede en dan 4 februari in Amersfoort. Wees erbij, leuke tour, dus reserveer kaartjes via tourtickets.nl. Gaan we eerst verder met het ademproject. Dit is het nummer Kostbaar bij u. Som

Mighty Name of Jesus, een live versie van Hope Darst, nummer uit 2025. En natuurlijk kun je meer concerten onder andere natuurlijk vinden bij TrueTickets.nl, maar ook op EventsForChrist.nl. Wat dacht u van die mooie concerten van CC Winans, For King and Country en Israel Houghton en... Israel Houghton komt ook naar Nederland. Dus ik zou zeggen, check zeker die website. En natuurlijk ook de tour van René en Elisa zal op de website van eventsforchrist.nl staan. We gaan eruit met een nummer van Sander en Angela. Een live versie van hun heerlijke dag. Tot na het nieuws en weer. Voor nog een uur, The Glory of Gospel.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een deel van Europa...

0: Struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Een uur later werd haar lichaam gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Femke Broeders-Bol heeft op de FBK Games in Hengelo de 800 meter gewonnen. Het was haar eerste wedstrijd in Nederland op haar nieuwe afstand, waarin ze zich wil specialiseren na haar successen op de 400 meter en 400 meter horden. Eerder vandaag won Nadine Visser in Hengelo de 100 meter horde. Lieke Klaver eindigt op de 400 meter als derde. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Je staat in de file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Reken 10 tot 15 minuten extra tussen Hoevelaken en Barneveld. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel, muziek waar je in blijft geloven. Ja, ik was een beetje in de bonen, want ik dacht dat ik de top 1008 of de top 100 van opwekking moest afronden, maar ik moest verder gaan met de top 1008. En ik heb mijn briefje thuis laten liggen, dus ik weet niet waar ik was gebleven. Dus komen nu gewoon lekker veel muziek. We gaan ook weer richting hitteprotocollen natuurlijk. Dus ja, de hitte stijgt me alweer mooi in de bol. How good it is, Chris Tomlin aan het begin van de tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. We gaan eerst verder en dan gaan we een beetje non-stop muziek draaien. Hillsong Worship. Dit is het nummer Who You Say I Am.

Wij houden van die God. Opwekking 915. En het is natuurlijk afwachten waar die volgend jaar in die lijst, die top 200, top 100, misschien wel de top 300 gaat staan. De opwekking top 100 in de dag, de twee dagen voor opwekking. Wat die elk jaar gehouden. Dus even afwachten of het dit jaar weer gaat gebeuren. We gaan eruit met Stu G en Josh Baldwin. Het nummer History Maker. Wil ik u bedanken voor het luisteren. Graag tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde plaats. Alle info gloryofgospel.nl.

0: de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Na de excuses van Jetten werd op de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Molukks Monument onthuld. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran.

En morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid gaat vanavond op een groot plein de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet door. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 7 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag in Rotterdam voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molux Monument namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan. Het gebeurde voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid is de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje...

Goedenavond, welkom bij het zondagavondprogramma van de lokale omroep Elburg. Mijn naam is Bertus van Hel en ik mag vandaag het programma ook presenteren. Arie is met vakantie, dus die is er vanavond ook geen vervolgverhaal. We beginnen straks met het kinderhalfuur en daarna is het het programma met hart en ziel. Deze keer hoort u liederen uit Zuid-Afrika. Meest zijn wel breed bekend, maar het klinkt wel iets anders in uw oren. Daarna het verzoekplatenprogramma en we sluiten af met de avondoverdenking. Dag jongens en meisjes, mijn naam is Bertus en ik mag vandaag het kinderprogramma maken voor jullie. Ik heb gekozen voor een aantal liederen en een bijbelverhaal. En het bijbelverhaal dat gaat over een man die verlamd is. Hij wordt door zijn vrienden naar de tempel gebracht. En wat er dan gebeurt, horen jullie in het verhaal. Maar eerst gaan we luisteren naar een aantal liederen en er zijn ook twee verzoeken. We beginnen vanavond met Komt, laat ons zingen vandaag en De Heer is mijn herder.

0: Ja, dan gaan we nu luisteren naar het verhaal van de verlamde man die door zijn vrienden naar Jezus werd gebracht.
1: Maar die kregen iets van de Heer Jezus. Die kregen de Heilige Geest als trooster die bij hen bleef. En die Heilige Geest die vervulde hen, zodat ze konden gaan preken. Ze konden gaan spreken tegen al die mensen op die ene dag. Nou, en vandaag gaat het verhaal weer verder. Het gaat over twee apostelen, heten ze nu. Want het zijn nu gezonde discipelen. Apostelen worden ze nu genoemd. Het gaat over Petrus en Johannes. En Petrus en Johannes, die zijn nog in Jeruzalem. En ze gaan naar de tempel om te bidden. En in de tempel is het altijd heel druk. Het is een af- en aanloop van allemaal mensen die gaan bidden in de tempel. En iedere dag zit daar ook deze man. Hij is kreupel. Hij kan niet lopen. Nou, en in die tijd hadden ze nog geen mooie rolstoelen of andere hulpmiddelen. Dus iedere dag werd deze man naar de tempel gedragen door zijn vrienden of door zijn familie. En dan werd hij neergelegd voor de schone poort, dus vlak voor de ingang van de tempel. En dat er allemaal mensen langsliepen, ging hij daar met een bakje zitten en ging hij vragen of mensen iets voor hem hadden. Of ze een muntje hadden, een beetje kleingeld, zodat hij weer eten kon kopen. En daar zat die man weer, net als iedere dag. En opeens komen Petrus en Johannes langsgelopen. Heren, alstublieft, heeft u iets voor mij? Heeft u misschien iets geld over? En Petrus, die kijkt hem aan. En hij staat stil. En hij draait zich naar die man toe. Hij zegt, kijk me eens aan. De kreupele man, die kijkt verwonderd op. Kijk me aan. Meestal kijken mensen, die lopen netjes om hem heen, gooien misschien nog net zo wat in zijn bakje, maar blijven voor de rest bij hem uit de buurt. Nee, Petrus staat stil. Nou, dan krijgt hij misschien wel 2 muntjes, of misschien wel wat te eten, of ja, hij weet het niet. Hij kijkt omhoog en hij houdt zijn bakje al in de lucht. Wat zal hij krijgen? Maar Petrus zegt, zilver of goud heb ik niet. Je ziet het gezicht van de man alweer betrekken. Ja. Yeah. Nou ja, het wel vriendelijk van hem. En hij haalt zijn bakje alweer naar beneden. Maar, gaat Petrus verder, wat ik heb, dat geef ik je. En de man kijkt hem weer op. Maar wat heeft hij dan? En Petrus zegt, in de naam van Jezus, ik zeg je, sta op. Ja, sta op, denkt die man. Ik ben al zolang ik leef, vanaf mijn geboorte, ik ben al 40 jaar kreupel. Ik kan niet lopen. En nu zegt die man zomaar, sta op. Denkt hij dat ik hier gewoon voor de leuk zit? Maar Petrus pakt zijn hand en hij trekt hem omhoog. En de man kijkt naar zijn voeten. En die waren altijd dun en slap. En zodra hij erop ging staan, en dan zakte hij door zijn enkels heen. Er zat helemaal geen kracht in. Maar nu hij zet zijn voeten neer. Hij blijft nog staan ook. Wat is de man blij? Hij kan lopen. Hij gaat springen. Hij gaat dansen. Wat is die blij? Hij kan weer lopen. En hij roept het naar alle mensen om hem heen. Maar waar zijn Petrus en Johannes? En hij blijft naast ze lopen. Want hij wil bij ze blijven. En zo lopen ze de tempel binnen. En hij looft God, loof de Heren, want Hij is goed. En de mensen om hem heen die zeggen, hey joh, kijk, moet je nou toch eens kijken. Die man, ik ken hem ergens van. Nee joh, dat is toch die kreupele man die altijd bij de poort zit. Nou, hij ziet er wel hetzelfde uit, maar dat kan toch niet. En volgens mij zit... Nee, hij zit er ook niet meer. En ze stoten elkaar aan, moet je nou toch eens zien... Dat is echt die kreupele man. En ze lopen allemaal richting... richting Petrus en Johannes. En wie zijn die mannen dan? Wie heeft dit dan gedaan? Hoe kan dit? En Petrus en Johannes, die staan stil op het plein. En steeds meer mensen komen eromheen staan en ze drommen om het te zien. Wat is er gebeurd? Wie heeft dit gedaan? En Petrus kijkt dus om zich heen. En dan gaat hij weer spreken. Net als op die eerste Pinksterdag. En hij zegt, mensen, moeten jullie eens luisteren? Hij zegt, jullie vragen wie heeft dit gedaan? Maar dat kunnen jullie toch weten? Onze God, de vader van Abraham, van Isaac en van Jacob, die heeft dit grote wonder gedaan. Die heeft deze kreupele man weer laten lopen. Die mocht werken door ons heen. Ja, en jullie kennen hem ook. Dat was ook Jezus, de Zoon van God, die jullie hebben gekruisigd. De mensen kijken om zich heen. Wat vertelt die man toch allemaal? Hoe kan dit? En Petrus gaat verder met zijn verhaal. Hij zegt, de Heer Jezus is naar de aarde gekomen om ons te redden. En dat hij gekruisigd is, zijn onze zonden vergeven. En daarom mogen we nu naar hem toe komen, want hij wil ons redden. De mensen, ze kijken nog eens om zich heen. Wat gebeurt er allemaal? Waar heeft die man het over? Welke Jezus dan? En Petrus en Johannes, ze vertellen het aan iedereen die het maar wil horen op dat plein. En ze vertellen over Jezus, over zijn liefde. En net zoals op die Pinksterdag raakt heel die grote groep mensen, gaan ze geloven in de Heer Jezus. Omdat de Heilige Geest werkt in de harten van Petrus en Johannes. En al die mensen, ze worden blij. Ze gaan geloven in God. En Petrus en Johannes, die vertellen het aan iedereen die het maar wil horen. Ze zeggen, geloof in de Heer Jezus, want alleen Hij kan je redden. Hij is de eeuwige. En wie in Hem gelooft, heeft het eeuwige leven.
0: Ja, dat was een mooi verhaal, hè? Gelukkig voor die man dat hij genezen werd en dat hij weer kon lopen. En dat hij op kon staan. We hebben ook nog een liedje voor opstaan. Wij zullen opstaan.

Ja, dat was mooi, hè? We gaan luisteren naar twee verzoeken. En de eerste plaats is voor Gerwin Havekamp. En Gerwin heeft een plaat aangeboden gekregen van papa, mama en Ruben. En ze hebben mij verteld, of geschreven, dat je heel graag naar het kinderprogramma luistert. Dus vandaar dat ook die plaat voor jou is aangevraagd. Ik neem even de tijd.

Het volgende verzoek is voor Amber de Groot. Amber, je bent afgelopen week 6 jaar geworden. En je wordt nog gefeliciteerd door je vader en moeder en Lieke en Tim. We gaan luisteren naar Ik zag een kuikeltje van Ellie en Rickert.

Ja, dat was het kinderprogramma, jongens en meisjes. En graag tot een volgende keer. En ik wil afscheid nemen met het lied Ik ga slapen, ik ben moe.

We zijn aangekomen bij het tweede gedeelte van het avondprogramma en dat is Met Hart en Ziel. En dat mag ik vandaag samenstellen. En dat heb ik gedaan door liederen uit te zoeken. En dat ik een liefhebber ben van Jan de Heer liederen mag bekend zijn. Daarom vroeg ik mij af waar die liederen ook werden gezongen. En kwam terecht bij opname van liederen uit Zuid-Afrika. Bijna wel te verstaan, al klinkt het anders in onze oren. Ook bij de baptisten in Zuid-Amerika zijn ze bekend en worden in het Spaans gezongen. Laten we maar eens gaan luisteren naar de Afrikaanse liederen. En ik wil beginnen bij het Afrikaanse liedboek, lied 464. O Heer mijn God, als ik een eerbied wonder en al uw werken elke dag aanschouw, die zon en maan, die aarde, sterren, wolken, hoe u dit elke dag zo onderhoudt, dan word ik juich, mijn redder en mijn God. Hoe groot is u, hoe groot is u? Want door die hele schepping klinkt dit saam, hoe heerlijk, Heer, uw grote naam.

Het volgende lied is uit het liedboek 5:16. Al zou dan ook die vijgenboom niet botnen, als al die wingerds zonder druiven staan, die graan verdor, die vreugdeboorden wegkwijn, die beesten, kleinvee, alles hier vergaan. Nog zal ik juich en blij wees in mijn God. Hij is mijn hulp, hij geeft mij kracht, hij laat mij lopen. Waar ras die rekbok gaan, hij laat mij vast en veilig gaan.

Het volgende lied heet Overwinningslied. Ik zie in mijn geest die glorie en die almacht van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor zijn koninkrijk regeer. Hij te beloven aan de einde, op die wolken komt hij weer. Hij is koning, hij regeer. Loof hem, prijs hem. Halleluja.

Het volgende lied is God zij met u dat ons weer ontmoet. Het is het bekende lied God zij met u dat ons wederzien.

Als vrienden mijn pad hier op aarde verleen. Zijn vreugde mijn deel is, of smart mij verteert, den stormwind en nacht mij verstrekt. Gij hebt mij, mijn heiland, te roemen geleerd. Het is mij goed, wat mijn God mij beschikt.

Blijerverzekering, hij is mijn Heer, zalige voorsmaak van wat ons begeert. Jezus verlicht mij, duister gemoed, medegeboren, rein door zijn bloed, Dit is mijn boodschap, dit is mijn lied, wat ik als lof aan Jezus wil bieden.

Mijn Heer, ik bemin u, wat op Golgotha mijn losprijs betaald hebt. Mijn smarten moest dragen, ik kniel aan uw voeten in diepe berouw. Als ik u onbemin hebt, mijn Heer, is het nou.

Rassen eeuwen, hoop voor mij, laat mij veilig in u blij, na die water en die bloed, uit uw zij, als helend vloed, mij voor zonder schulden maag, dubbel vrij maak, Heer, vandaag. Niks is daar wat ik kan doen, Heer, wij mij met uw verzoen.

Heer, ik vraag u geen rijkdom op zilver of meer. Ik verlang om daarboven te staan bij mijn Heer.

Ik ga langs weeën hoog en steil. Nu het refrein daarvan is. Heer, neem mijn hand en leid mij voort. Naar daar die zalige hemel oort. Ik wil met Jezus hoger gaan en op die hemelvelden staan.

zon zijn laatste stralen door die doringbomen schijnt. In die verre warrelwinden die roodgeel stof omheen, staan elk stom verbijsterd nader. Met mijn ogen naar boven gekeerd, vind ik vrede in mijn vader, mijn Heer.

Nader mij, God, bij u. Nader tot mij. Met uw genade, Heer, maak zondaars vrij. Dan zal mijn lied steeds blij. Nader mij, God, bij u. Nader mij, God, bij u. Steeds nader.

Ik weet voor zeker dat Jezus leeft. Hij heeft mijn zonde uit liefde vergeef. Ik was verloren, maar door zijn bloed is daar nou vrede in mijn gemoed. Hij is mijn leidsman, hij laat mij leef. Hij is overwinnaar, hij is die Heer. Zelfs als ik struikel in het berouw, zal hij vergeven. Hij blijft trouw.

Ja, ik zie verschrikt dat het al dik 8:30 is. Maar ik wil het toch nog één doen. Als ze vreugde lokt niet meer niet. Ik wil wezen als zo Jezus. Geen plezier zal mij ooit keer niet. Ik wil wezen zoals Jezus. Net zoals Jezus wil ik leef. Oorals waar ik mij begeef. Ik wil meer gedurig. Ik wil maar gedurig streef om te wezen zoals Jezus. Hij verbreekt die zondebanden. Ik wil wezen zoals Jezus. Dan dien ik met hart en handen. Ik wil zoiets wees zoals Jezus. Net zoals Jezus wil ik leef. Oral waar elk ik mij begeef. Ik wil meer gedurig streef om te wezen zoals Jezus.

Ja, dat was met hart en ziel vandaag helemaal gevuld met Zuid-Afrikaanse liederen die toch heel bekend in de oren klonken. Het is nog geen 9:15 of 9:15 en dat houdt in dat ik nog niet met het verzoekplatenprogramma kan beginnen. Dus draai ik nog even een paar gewone liederen. U hoort de Heere zegenen en behoede u van Deo Jovante uit Huizen en daarna Lied van de Liefde, Psalm 116, de Roroscopes.

0: Programma op de lokale omroep Elburg. Wilt u iemand groeten, feliciteren, beterschap wensen of bemoedigen? Of wilt u uw lievelingslied laten draaien? Mail uw verzoek naar verzoekplaat@loemedia.nl. U kunt uw verzoek ook inspreken via 0525 68 1899 en kies dan optie 4. Of bel 06 48 34 44 69 en u krijgt een Loe-collega aan de lijn.
1: Ja, 8:45, laat ik het nu goed zeggen. De hoogste tijd voor het verzoekplaatprogramma. En ik wil graag beginnen voor een trouwe luisteraar. Jacob Zwerp, voor jou is een plaat aangevraagd door iemand die je van de week of misschien al wel eerder geholpen hebt. En hij of zij wil je een plaat aanbieden en wel Psalm 42. En het wordt gezongen door het christelijk mannenkoor Eben HaEzer.

Er zijn ook weer jarigen bij het Mannenkoor het Harde. En de muziekcommissie van het Mannenkoor het Harde wil graag een plaat aanbieden aan de heer Westerink. Hij is tweede tenor en hij was 15 juni jarig. En hij wordt uiteraard gefeliciteerd door alle leden van het Mannenkoor het Harde. We gaan luisteren naar Heilig Woord van God.

De volgende plaat wordt aangevraagd door dominee Post. Hij wil alle leden van de hervormde gemeente Elim in Uithaarden een plaat aanbieden. En wel wordt gevraagd om Psalm 63. U bent mijn God. Ik heb een uitvoering van het christelijk koor Jedal Yahu.

U hoorde Psalm 63, U bent mijn God. U het koor, christelijk koor, Yigdal Yahu. Ja, moeilijke naam altijd nog steeds. Goed, we gaan verder met een plaat voor Jacob Zwerp. Oh nee, aangeboden door Jacob Zwerp. En hij biedt het aan voor alle mensen, gehandicapte instellingen, verzorgingstehuizen en studiomedewerkers. Dankjewel, Jacob. En voor alle eenzamen en alle alleenstaanden. En jij vroeg om het lied Licht in de Storm van het eiland Urk.

Dina Maarsen van den Brink wordt veel sterkte gewenst. Met een vriendelijke groet van Jan en Dekkie. Er wordt gevraagd om het bekende lied Er is een God die hoort. Graag door een dameskoor, niet door een mannenkoor. Nou, ik heb hem gevonden op Nederland zingt Er is een God die hoort.

We gaan verder met het volgende verzoek. En die is voor Jan Wouters. En ik wil graag een plaat aanbieden aan Jan Wouters. En ik hoop aanstaande donderdag weer met je een potje te kunnen dammen, Jan. Je krijgt van mij het lied Abba Vader door het nieuw lied in het Oldenbroek.

de volgende plaats wil ik aanbieden aan Jan en Woutje Prins. Ik wil hen graag heel veel sterkte wensen met het overlijden van hun zus, schoonzus. Ik wil je graag het lied aanbieden, Toekomst vol van hoop.

Ja, ik zet net de mailbox nog even open om te kijken of er nog wat binnengekomen was. En er zijn twee aanvragen voor hetzelfde lied wat ik net gedraaid heb. Ik stel voor dat we die gewoon volgende week meenemen. We gaan verder met de muziekmissie van het Harde. En er is nog een jarige die nog een plaat te goed heeft. En dat is de heer Van Lo. Hij zit bij de bassen en hij was 20 juni jarig. Gevraagd werd om het lied Landserkennung. Het is een nummer van 7 minuten. Maar ik hoop toch dat u hem mooi vindt.

Ik heb er straks een plaat gedraaid voor die aangevraagd was door dominee Post. Psalm 63. Maar ik denk dat dat toch niet helemaal de uitvoering was die bedoeld is. En ik heb nog een keer Psalm 63 opgezocht voor Nederland Zingt. En is bestemd voor alle leden van de hervormde gemeente Elim in het Hadda. En wordt aangeboden door dominee Post. Psalm 63.

Goed, ik denk dat dit een betere uitvoering was van Psalm 63 als die ik eerder draaide. Goed, ik heb nog een verzoek voor Aartje van Geest. Aartje van Geest is op vakantie. En alle zondagmedewerkers willen haar een fijne vakantie toewensen en een veilige thuiskomst. Ik weet niet of ze luistert, maar u krijgt toch de plaat. En dat is de plaat. U kent mijn naam. En hebben we gezongen in de Nederlandse eens met Lucas Klamer.

Ik heb nog een plaat klaarstaan en dat is het lied Denk aan het Huis bij de Heer. Het wordt gezongen door de mannenzanggroep Odeo. En die wil ik graag aanbieden aan de leden van de mannenzanggroep en Tom Hesseling. Denk aan het Huis bij de Heer.

0: Ja, het is kwart voor tien geweest en dat betekent tijd voor de avondoverdenking. En ik heb een avondoverdenking uitgezocht via YouTube. En we gaan luisteren naar de overdenking 365 dagen per jaar Vaderdag.
1: Welkom bij Zij Lacht Elke Dag. De podcast van Zij Lacht. Mijn naam is Chanelle. Dit is de overdenking van 21 juni, geschreven door schrijfster Mathéa van den Berg. 365 dagen per jaar Vaderdag. In de Bijbel lezen we over de verschillende namen van God. Die namen worden gebruikt omdat ze ons iets vertellen over de eigenschappen van God. Ik geloof dat God zoveel namen heeft omdat hij weet en geeft wat wij nodig hebben. En dat is niet voor iedereen of in elke situatie hetzelfde. Johannes 14, vers 6 lezen we: Jezus zei tegen hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. We noemen hem schepper en denken we aan creativiteit en ontdekken. We eren hem als koning en zien een daadkrachtige en sterke leider. Wij voelen ons veilig bij Jezus als herder die ons dienend leidt en zorgzaam is. We zien hem als een lam dat zich voor ons opoffert. Tegelijkertijd is God sterk en strijdvaardig als een leeuw. Als we zoeken naar antwoorden en het even niet meer weten, is hij onze raadsman en wijst hij ons de weg. Zoeken we zijn bescherming, dan staat hij als een rots. God heeft vele gezichten en in die veelzijdigheid ontmoeten we onszelf. Maar bovenal is God onze vader. En dat kan verschillende gevoelens oproepen als we denken aan onze eigen vaders. Vandaag is het Vaderdag. En ik weet niet of het voor jou een bijzondere dag is, maar sta eens even stil bij wat voor type vader je hebt of hebt gehad. Welke eigenschappen heeft hij? Wat typeert jouw vader? Lijk je op hem en wil je dat ook? Mijn eigen vader leeft al heel lang niet meer. En mijn schoonvader is ook overleden. Door zijn goede eigenschappen toe te passen in ons eigen leven, zullen we hem en elkaar blijven herinneren aan wie hij was, zo zei de dominee. Iedereen heeft zo zijn eigen herinneringen, maar door die met elkaar te delen, houden we hem in gedachten bij ons. Ik vond dat zo mooi gezegd. En zo wil ik de herinnering aan Jezus ook levend houden. Ik hoef niet steeds meer op hem te gaan lijken om een beter mens te worden of om het te verdienen, maar om zijn leven levend te houden en zo mezelf en anderen aan hem te blijven herinneren. In Johannes 14 gaat het over het huis van de hemelse Vader. Jezus zegt in vers 2: In het huis van mijn Vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Zoals God vele namen heeft, zo zijn er in het huis van de Vader ook vele woningen. Ik lees daarin deze overeenkomst. Hij weet en geeft wat wij nodig hebben. Hij zegt in Johannes 14, vers 7, Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. Jezus laat ons op verschillende manieren zien wie hij is. En zo wijst hij ons de weg naar onze Vader. We mogen ons verheugen op een hemelse verhuizing en thuiskomen in zijn huis. Wat ik zo mooi vind aan dit hoofdstuk is dat het niet alleen gaat over de toekomst of over het leven na dit leven, maar dat God tot die tijd gewoon bij ons woont. Wij leggen de lat vaak hoog als het gaat over welke eigenschappen je moet hebben. Maar hij vraagt alleen onze liefde. In vers 23 zegt hij: Wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn Vader zal hem lief hebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Hoe bijzonder is dat? Mijn Vader en ik, nooit meer alleen. Het is vandaag een bijzondere dag in meerdere opzichten. Een fijne dag waarop je je vader in het zonnetje zet, koffie drinken en een taartje eten, even genieten van elkaar. Misschien wil je je vader graag een knuffel geven, maar kan dat nu niet? Of heb je geen vader meer en zijn alleen de herinneringen overgebleven? Misschien heb je geen goede relatie met je vader en verlang je naar een band met hem. Ik weet het niet, maar wat ik wel weet is dat de God van de vele namen weet en geeft wat jij nodig hebt. Hij is de raadsman, lam, leeuw, rots, herder, schepper, wijnstok, koning, licht, eeuwige, allerhoogste, de pottenbakker, alfa en omega, vader, de ik ben, de redder, banier en hoopgever, de trooster, beschermer en rustgever. Dankjewel dat je hebt geluisterd naar de overdenking van vandaag. Wil je de overdenking nalezen? Check dan onze website. Je vindt er ook meer toffe dingen die jou helpen om de Bijbel vaker te openen. Zoals Bijbels, dagboeken, guides, evenementen en meer. Morgen ben ik weer bij je terug. Tot dan!
0: Ja, zoals u gemerkt hebt, was het een opgenomen avondoverdenking. Maar ik vond hem zo sprekend dat ik hem toch gekozen heb. Goed, we gaan nog heel even een aantal liederen draaien, want het was niet zo lang. Ik heb nog 8 minuten. We gaan eerst luisteren naar God enkel licht.

Ja, u hoort onze eindmelodie alweer. En dat betekent het einde van het zondagavond gepresenteerd programma. Mijn naam is Bertus van Hel en ik mocht het programma verzorgen. Eerst hoorde u het kinderhalf uur en daarna Met Hart en Ziel. En daarin allemaal hele bekende liederen op zijn Zuid-Afrikaans. Ik hoop dat u dat mooi gevonden heeft. Daarna kwam het verzoekplatenprogramma en de avondoverdenking. En het is bijna tijd om te gaan. En ik wens u God zegen toe. Ga met God en Hij zal met u zijn.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.

Een lied van de Heer. Een programma met liederen uit de bundel van Johan de Heer. Samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Helm.

niets u hinderen. Zet al uw zorgen in het geloof terzij. Zijt gij gebonden, beleid uw zonden. Het bloed van Gods Zoon maakt rein u en ook vrij. Kom, volk des Heren, laat ons begeren lichten te zijn in deze donkere tijd, dat onze monden het luide verkonden. Jezus komt weer, bekeert u, wees bereid. En dan het prachtige refrein. Maranatha, christenen wil ontwaken. God uw lendenen, God uw lamp gevuld. Ziet de bruidgom, komt het uur zal maken, dat het heerlijk Godsplan voor ons wordt onthuld. We gaan luisteren naar lied 808.

Lied 154 is een oud lied dat niet meer in de bundel staat, dat later werd vervangen door een ander lied. En het is een paaslied dat niet zo bekend is. Laat ons loven, laat ons juichen, nu de Heer is opgestaan. Alles moet voor Hem zich buigen, die voor zondaars heeft voldaan. Laat ons juichen, Hem ter eer, Jezus, aller schepselen Heer. Voor het eerste morgendagen rees Hij heerlijk uit het graf. Dood en hel heeft Hij verslagen, die voor ons zijn leven gaf. Dood en hel deed Hij teniet, looft den Heiland in uw lied. Jezus leeft en nu zal leven ieder die in Hem gelooft. Jezus zal ons nooit begeven, dat heeft Hij onszelf beloofd. Jezus leeft, kom zingt zijn eer, Hij begeeft ons nimmer meer. We gaan luisteren naar dit oude paaslied, lied 154.

We gaan verder met lied 984. Heer, maak mij met uw liefde tot een kind van u. U bent geduldig met al uw kinderen. Leid ons in uw heerlijkheid. Vader, schenk ons de vrede van uw heerlijk rijk. U bent de gever van al het goede. Leid ons in uw heerlijkheid. We gaan luisteren naar lied 984.

Lied 574. Houd mij, o heiland, steeds aan uw zij, slechts aan uw zijde ben ik gerust. Gij brengt mij veilig naar de eeuwige kust. Ik breng niets anders dan mijn zonden, gedenk ze niet meer. Ik pleit op uw offer, ik werp me aan uw voet. Reinig mij, Heer, door uw bloed. We gaan luisteren naar lied 574, nader, nog nader, u meer nabij.

De dingen hier op aarde gaan snel voorbij, maar de liefde van mijn heiland blijft eeuwig. Dat zegt lied 458 uit de bundel. O, hoe hoogte en lengte en diepte van zijn liefde zonder pijl. O, die volheid van verlossing, onderpand voor het eeuwig heil. We gaan luisteren naar lied 458.

Het lied Neem mijn leven, laat het Heer staat op drie verschillende manieren in de bundel van Jan de Heer. We gaan luisteren naar lied 271. Neem mijn leven, laat het Heer, halleluja, toegewijd zijn aan uw eer, halleluja. Laat mijn dagen en mijn tijd, halleluja, lovend u zijn toegewijd, halleluja. We gaan luisteren naar lied 271.

U hebt geluisterd naar het programma Lied van de Heer, samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Hel. Wij hopen dat u gesterkt en getroost bent door de teksten van de liederen, dat de liederen u tot zegen mogen zijn. Wilt u reageren op het programma, dan kan dit via de Loe Studio en via mijn mailadres j.hel6@cello.nl. J. Hendrik Eduard Lucas Lucas, het cijfer 6, apenstaartje, cello.nl. Dit programma is ook overdag te beluisteren via www.numedia.nl. U gaat dan naar Programma Gemist en daar kunt u luisteren naar Lied van de Heer. Dan kunt u luisteren wanneer u wilt en tijd hebt.

Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in 5 jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot Openbaring 22.

Vandaag beginnen we met Exodus 25 na een korte terugblik. We hebben net de vorige uitzending gehad over het moment dat de Heere met Israël een verbond sloot. Het volk bleef op afstand staan. Mozes, Aaron, twee oudste zonen en de 70 oudsten van Israël kwamen dichterbij. Uiteindelijk was Mozes de enige die heel dicht bij God kon komen. Wat een groot verschil is dat met deze tijd, waarin elke gelovige vrijmoedig, dus zonder angst, naar de Heere toe mag gaan. Het volk Israël was vol met goede wil. Ze beloofden van harte om Gods wetten te houden. Helaas zou de tijd hen en ons leren dat dat in de praktijk niet makkelijk is. Mozes en de mannen die bij hem zijn, krijgen iets van de heerlijkheid van God te zien, voordat Mozes verder de berg opklimt. De latere opvolger van Mozes, Jozua, komt hier ook in beeld. Hij klimt nog een stuk met Mozes mee en blijft dan wachten. Elke dag is voor hem een leerschool, een voorbereiding op het moment dat hij de leiding over het volk zal krijgen. 40 dagen bleef Mozes bij God en kwam toen terug met 2 stenen tafelen. God had er zelf zijn geboden opgeschreven. In de komende hoofdstukken van Exodus volgt een ontwerp van de tabernakel. Een ontwerp dat de Heere zelf aan Mozes gaf. Deze tabernakel zou het centrum van Israël worden. De plek waar de mensen bij God konden komen. Voordat de Heere echter over de details van het werk begint, geeft hij aan dat de Israëlieten op vrijwillige basis mogen bijdragen aan de materialen die nodig zijn. Als mensen graag en vanuit hun hart iets aan de Heere willen geven, dan is dat welkom. De gezindheid waarmee mensen iets aan de Heere geven, is voor hem heel belangrijk. Wanneer het zover is, blijkt dat Israël heel graag zijn rijkdommen inzet voor de tabernakel van de Heere. Er komt zelfs te veel. Maar laten we eerst verder kijken naar de bouwvoorschriften voor de tabernakel en wat daarin thuishoorde.

Nadat vermeld is dat de Heere tot Mozes spreekt, leggen de eerste versen van Exodus 25 de nadruk op de betekenis van een vrijwillige bijdrage voor de bouw van de tabernakel. De Heere dwingt niet om te geven, maar hij heeft een blijmoedige gever lief. Na de opsomming van materialen wordt in vers 8 het doel genoemd: alles dient voor de bouw van een heiligdom waarin de Heere wil wonen. Dit wonen is de belangrijkste functie van de tabernakel. Het wonen van de Heere God bij mensen mondt in het Nieuwe Testament uit in het wonen van Christus op aarde. De tabernakel moet gemaakt worden overeenkomstig de aanwijzingen die de Heere aan Mozes geeft. Het woord tabernakel is afgeleid van een Latijns woord dat tent of woning betekent. Mozes ontvangt de voorschriften voor de bouw tijdens zijn verblijf op de berg Sinaï, Exodus 24. De beschrijvingen van de tabernakel in de Bijbel geven soms aanleiding tot verschillende reconstructies. Aan Mozes werd nauwkeurig getoond hoe de tabernakel gebouwd moest worden. Hebreeën 8 vers 5. Exodus 25 vers 9. Het moet een grote tent worden, een tabernakel. Ik zal een voorbeeld laten zien en nauwkeurig omschrijven hoe ik het gemaakt wil hebben. Rond de tabernakel zelf was een ruimte afgezet. Een omsloten ruimte van 100 bij 50 el. Deze ruimte wordt de voorhof genoemd. Een el is een eenheid die gebaseerd is op de lengte van de onderarm, vanaf het topje van de middelvinger tot de elleboog. Die afstand is niet bij ieder mens gelijk, maar afhankelijk van de totale lichaamslengte. De lengte van een el varieert en is ongeveer 46 centimeter. In de voorhof stonden het brandofferaltaar en het wasvat. Exodus 30 vers 28. De grote tent, de tabernakel, was in tweeën verdeeld, het heilige en het heilige der heiligen. De afmetingen van de tabernakel zijn 30 el lang, 10 el breed en 10 el hoog. Het heilige was 20 bij 10 el en het heilige der heiligen 10 bij 10 el. Het heilige der heiligen vormde een perfecte kubus. Hoe waren deze beide ruimten ingericht? In het heilige stond de tafel met de toonbroden, de gouden kandelaar en het reukofferaltaar. In het heilige der heiligen stond de ark van het verbond met het verzoendeksel. De omheining rond de voorhof was van wit linnen. Exodus 25 vers 10 tot en met 13. Exodus 25 vers 10 tot en met 13. Zij moeten van acaciahout een ark maken, 113 centimeter lang, 68 centimeter breed en 68 centimeter hoog. Van binnen en van buiten moet die ark worden overtrokken met zuiver goud en er moet een gouden omlijsting omheen komen. Smeed 4 gouden ringen en bevestig die aan de 4 laagste hoeken van de ark. Aan beide kanten 2. Maak van acaciahout draagstokken en overtrek die ook met goud. De ark van het verbond met het verzoendeksel was de plek waar de Heere God de Israëlieten zou ontmoeten. Het was de plaats waar ze tot de Heere naderden. Het was het allerheiligste van de tabernakel, teken van zijn aanwezigheid. Opmerkelijk dat de Heere zijn instructies begint met de ark van het verbond. Bij de beschrijving wordt gekeken van binnen, bij de Heere vandaan, naar buiten, naar de mensen. Daarom is het eerste dat moet worden gemaakt de ark van het verbond. Het woord ark kan verwarrend zijn. Voor alle duidelijkheid, u moet hierbij niet denken aan de ark van Noach, dat was een groot schip. Aan de afmetingen kunt u zien dat het hier gaat om een soort kist die overtrokken moest worden met zuiver goud. De naam ark komt van het Latijnse woord voor kist, arca. De ark van het verbond stond in het heilige der heiligen, de plaats waar de Heere woonde. Als we de tabernakel vanuit het gezichtspunt van de Israëlieten benaderen, dan zien we alleen de omheining met de ingang. Het eerste dat er na de ingang te zien is, was het brandofferaltaar en het koperen wasvat.
Een zondig mens kan niet zomaar bij de Heere God binnenlopen in het Heilige der Heiligen. Er moet eerst een weg worden afgelegd die voert langs het brandofferaltaar en het koperen wasvat. Toen kon die weg niet door iedereen worden afgelegd, alleen door de priesters. Maar nu wel, daarover straks meer. De tabernakel moet op zo'n manier worden gemaakt dat hij demontabel is. De Israëlieten kunnen de tabernakel dan meenemen op hun reis door de woestijn. De tabernakel werd dan steeds in elkaar gezet als de Israëlieten ergens hun kamp opsloegen en weer uit elkaar gehaald als ze weer verder trokken. Elk groter voorwerp van de tabernakel moest dan ook voorzien worden van ringen waardoor draagstokken konden worden geschoven. Het verzoendeksel, dat bovenop de ark van het verbond lag, werd gezien als een apart onderdeel. Exodus 25 vers 17 tot en met 19. Maak een deksel van puur goud. Een verzoendeksel van 113 centimeter lang en 68 centimeter breed. Dan moet u twee engelen maken van gedreven goud en deze vastzetten op het verzoendeksel, elk aan een kant van de ark. In deze verse komt het verzoendeksel aan de orde. De uitvoering in Exodus 37. Op de ark moet een deksel van zuiver goud worden geplaatst, dat precies dezelfde afmetingen heeft als de houten ark. Beide voorwerpen hebben een zelfstandige functie en horen bij elkaar. Er moeten twee gerubs van goud vervaardigd worden, die met het deksel één geheel vormen. Gerubs zijn engelen, hemelse wezens, die bewaarders zijn van de kostbare schat, de getuigenis die in de ark neergelegd is. En zij symboliseren tevens Gods tegenwoordigheid. De gerubvoorstellingen komen ook voor bij de buurvolken. Zij worden ook afgebeeld op het voorhangsel van de tabernakel, Exodus 36. Gedreven goud betekent dat het goud geklopt of geslagen is, letterlijk hard gemaakt, door er met een hamer op te slaan. Met hun uitgespreide vleugels moeten de gerubs het oppervlak bedekken, waarbij hun blik naar beneden gericht is. Exodus 25 vers 20. De engelen moeten hun vleugels naar boven uitspreiden, zodat ze het verzoendeksel bedekken en in elkaars richting kijken. Zij moeten neerkijken op het verzoendeksel. De hele ark van het verbond representeert de aanwezigheid van de Heere. In het bijzonder is de Heere aanwezig tussen het verzoendeksel en de vleugels van de gerubs. Vanaf die plaats spreekt hij. In de latere tempel van Salomo zijn er grote gerubs die de hele ark overdekken. 1 Koningen 8 en Hebreeën 9. De Heere zal met Mozes samenkomen op deze afgesproken plaats. Mozes is de middelaar tussen hem en de Israëlieten. Mozes moet daar de voor Israël bestemde bevelen in ontvangst nemen. De ark van het verbond wordt ook de bewaarplaats van de 10 geboden. De ark zelf en de gerubs worden niet vereerd, alleen de Heere God van het verbond. Later, in de tijd van de priester Eli, wordt de ark ten onrechte als beschermmiddel gezien. David weigert die veronderstelde bescherming. 2 Samuel 15. Na de tempelbouw tijdens de regering van Salomo werd de ark naar de tempel overgebracht. Jeremia voorziet de dag dat de ark niet meer nodig is. Jeremia 3 vers 16. Waarschijnlijk is de ark bij de vernietiging van de tempel in 586 voor Christus verloren gegaan. Maar in het tweede boek van de Maccabeën wordt aangegeven dat Jeremia haar in veiligheid heeft gebracht. Exodus 25 vers 21 en 22. Leg het verzoendeksel op de ark en leg daar de stenen plaquettes met de wet in, die ik u zal geven. Daar zal ik u ontmoeten. En vanaf het verzoendeksel tussen de engelen zal ik met u spreken. En in de ark zullen de wetten van het verbond liggen. Daar zal ik u mijn opdrachten voor het volk Israël geven. De ark is een prachtig beeld van de goddelijke en menselijke natuur van de Heer Jezus Christus. Zijn goddelijke natuur wordt uitgedrukt door het goud van de ark. En zijn menselijke natuur door het hout
van de ark. In het voorgaande hebben we gezien dat de ark te vergelijken is met een houten kist. Toch kunnen we niet over de ark praten als zijnde maar een houten kist. Het was ook een gouden kist. Voor de ark was zowel hout als goud nodig. Er is geen vermenging van beide. Zo is het ook met de twee naturen van Christus. We maken even een uitstapje naar de kerkgeschiedenis. Door de eeuwen heen heeft de belijdenis van de twee naturen van Christus voor oneenigheid gezorgd binnen de christelijke kerk. De geschiedenis van het concilie van Chalcedon, gehouden in het jaar 451, geeft daarover meer details. Op dit concilie werd de geloofsbelijdenis aangenomen, waarin beschreven wordt dat Jezus als tweede persoon in de heilige drie-eenheid zowel volledig mens als volledig God was. De geloofsbelijdenis van Chalcedon houdt in dat Christus twee naturen heeft, een goddelijke en een menselijke. Deze twee naturen komen samen in de ene persoon van Jezus Christus. Zonder dat elk van de twee naturen iets van hun eigenschappen of uniek zijn verliest. Ze zijn ook met geen mogelijkheid van elkaar te scheiden. Ook in de Nederlandse kerkgeschiedenis vinden we de belijdenis over de twee naturen van Christus terug. De Nederlandse geloofsbelijdenis geeft in artikel 19 het volgende getuigenis. Wij geloven dat de persoon van de Zoon door de maagdelijke ontvangenis onafscheidelijk verenigd en verbonden is met de menselijke natuur. Er zijn dus geen twee zonen van God en geen twee personen, maar twee naturen verenigd in één persoon, waarbij elke natuur haar onderscheiden eigenschappen behoudt. De goddelijke natuur is altijd ongeschapen gebleven zonder begin van dagen of einde van leven, Hebreeën 7 vers 3, en vervult hemel en aarde. Evenzo heeft de menselijke natuur haar eigenschappen niet verloren, maar is schepsel gebleven, dat wel een begin van dagen heeft, eindig is en alles behoudt wat bij een echt lichaam hoort. Een beeld van de twee naturen van Christus kan gevonden worden in de materialen van de ark van het verbond. De ark was zowel van binnen als van buiten met goud bedekt. Colossenzen 2 vers 9, want in hem woont het hele wezen van God in een lichamelijke gestalte. Jezus Christus was niet alleen een bijzonder en uniek mens, niet alleen een mens die grote wonderen heeft gedaan, ook was hij geen mens met een, meer dan bij anderen, ontwikkeld bewustzijn van God. Hij was God, hij sprak als God. Hij stelde zichzelf aan God gelijk. In Johannes 14 vers 1 en 9 lezen we: wees niet ongerust, vertrouw op God en vertrouw ook op mij. Nu ben ik al zo lang bij jullie, Filippus. Ken je mij nu nog niet? Wie mij gezien heeft, heeft immers de Vader gezien. Ja, Jezus is God. Ook de geestelijke leiders waren ervan overtuigd dat Jezus zei dat hij God was. Immers, daarom veroordeelden zij hem tot de doodstraf. In Matteüs 26 hoorden we de hoge priester aan Jezus vragen: zeg ons of u de Christus bent, de Zoon van God. En Jezus antwoordde: u zegt het. Hevig verontwaardigd scheurde de hoge priester zijn kleren kapot. Hij schreeuwde: hij belastert God. Hebben we nog getuigen nodig? U hebt allemaal gehoord wat hij zei. Zelfs de Romeinse commandant onder het kruis moest toegeven: deze man was werkelijk de Zoon van God. Matteüs 27. Maar de Heer Jezus was ook volkomen mens. Hij werd moe. In de hitte van de dag ging hij zitten om te rusten bij een bron in Samaria. Hij sliep, at, dronk, lachte en huilde. En boven dat alles, hij heeft geleden en is gestorven. Het zijn allemaal eigenschappen die bij mensen horen. Het goud en het hout in de ark waren beide nodig. Toch werden ze niet met elkaar gemengd. Ook gingen de eigenschappen van het een niet verloren in het ander. Jezus Christus was zowel God als mens, maar zijn beide naturen zijn niet versmolten en ook niet in elkaar opgegaan. De ark van het verbond was niet leeg. In Hebreeën 9 vers 4 wordt gezegd:
In de ark lagen de stenen plaquettes waarop de wetten stonden, een gouden pot met manna en de staf van Aaron die gebloeid had. Ook aan de voorwerpen in de ark van het verbond kan symboliek worden verbonden. De staf van Aaron die gebloeid had, spreekt van de opstanding van de Christus. Het manna spreekt van het feit dat Christus het brood des levens is. De 10 geboden wijzen naar het feit dat hij door zijn lijden, dood en opstanding de wet in alle opzichten heeft vervuld. Hij vervulde de profetieën die over hem waren uitgesproken. Hij vervangt het oude verbond door een nieuw en beter verbond, door te doen wat God van hem vroeg en eens en voor altijd voor ons te sterven. Heeft Christus onze zonden vergeven en ons gereinigd? Hebreeën 10, vers 9 en 10. Gods programma werd en wordt uitgevoerd, vanaf de eeuwigheid tot in de eeuwigheid. Op een dag komt Christus als de koning der koningen en de Heere der heren. De gouden pot met manna spreekt van Christus als profeet. Hij zei over het manna, Johannes 6, vers 32, dat brood uit de hemel hebben zij niet van Mozes gekregen, maar van mijn Vader. Jezus Christus is Gods boodschap aan de mensen. We lezen in Hebreeën 1, vers 1 en 2. In het verleden heeft God op vele manieren door de profeten tot onze voorouders gesproken. Maar nu, in onze tijd, heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, aan wie hij alles heeft gegeven en door wie hij de wereld heeft gemaakt. In en door Christus heeft de Heer alles gezegd wat voor ons mensen nodig is om gered te worden. In Christus heeft de levende God zijn hart laten zien. Christus betekent gezalfde. In het Oude Testament werden koningen, priesters en profeten door de Heer aangesteld en gezalfd. Alle drie zien we in Christus verenigd. De Heer Jezus wordt Christus genoemd, dat is gezalfde, omdat hij door God de Vader is aangesteld en met de Heilige Geest gezalfd, tot onze hoogste profeet en leraar, die ons het verborgen raadsbesluit en de wil van God aangaande onze verlossing volkomen heeft geopenbaard. Hij is ook door God de Vader aangesteld en gezalfd tot onze enige hoge priester, die ons met het enige offer van zijn lichaam verlost heeft en met zijn voorbeden steeds voor ons pleit bij de Vader. Ten slotte, God de Vader heeft hem ook gesteld en gezalfd tot onze eeuwige koning, die ons door zijn woord en geest regeert en ons in de verworven verlossing beschermt en bewaart. Ook de ark van het verbond wijst al naar Christus als profeet, priester en koning. Het woord werd een mens en leefde een tijd lang onder ons. Hij was vol genade en waarheid en we hebben gezien hoe groot hij is, de enige zoon van de hemelse Vader. Johannes 1, vers 14. Bovenop de ark van het verbond rustte het verzoendeksel. Het was de bovenkant van de ark. Ze horen bij elkaar, maar worden apart genoemd. Het verzoendeksel was gemaakt van zuiver goud. Maak een deksel van puur goud, een verzoendeksel van 113 centimeter lang en 68 centimeter breed. Dan moet u 2 engelen maken van gedreven goud en deze vastzetten op het verzoendeksel, elk aan een kant van de ark. De engelen moeten hun vleugels naar boven uitspreiden, zodat ze het verzoendeksel bedekken en in elkaars richting kijken. Ze moeten neerkijken op het verzoendeksel. Exodus 25, vers 17 tot en met 20. De engelen keken neer op het verzoendeksel. Daarop sprenkelde de hoge priester het bloed van het offerdier. Het was het bloed dat het deksel tot verzoendeksel maakte. Ook dit bloed wees symbolisch naar het werk van Christus. 1 Petrus 1, vers 18 en 19. U weet toch wat een geweldige losprijs God heeft betaald om u vrij te kopen van het lege bestaan dat u, net als uw voorouders, leidde. U bent niet vrijgekocht met iets wat vergaat, zoals zilver en goud,
maar met het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam, het bloed van Christus. Christus' bloed is kostbaarder dan zilver of goud. Het kostbaarste in de hemel is het bloed dat hij voor de mensen op aarde stortte. Hij bood zijn bloed aan toen hij de hemel binnenkwam en daarom is Gods troon voor ons vandaag een verzoendeksel. We worden vandaag genodigd naar God te komen op grond van het gegeven dat Jezus Christus, onze grote hoge priester, zijn eigen bloed voor onze zonde heeft geofferd. Hebreeën 4 vers 14 tot en met 16 herinnert ons daaraan. Dit betekent dat Jezus, de Zoon van God, onze grote hoge priester is, die naar de hemel is gegaan om ons te helpen. Daarom moeten wij geen ogenblik aan hem twijfelen. Deze hoge priester begrijpt onze zwakheden, omdat hij dezelfde verleidingen heeft gekend als wij. Maar hij heeft er geen ogenblik aan toegegeven. Hij heeft nooit gezondigd. Laten we daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan om van hem genade te ontvangen, om hulp te krijgen, juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben. Via Christus mogen en kunnen mensen tot God naderen. Hij is onze hoge priester in de hemel. Hij is de levende Christus aan Gods rechterhand. Door hem vinden we genade en hulp. Veel mensen proberen de strijd hier beneden alleen te voeren. Ze proberen de problemen van het leven alleen aan te pakken. Maar een mens is uit zichzelf niet in staat om dat te doen. Wij zijn niet sterk genoeg. Wij hebben hulp nodig. Luisteraar, maakt u gebruik van de hulp die Jezus Christus u aanbiedt? Paulus bidt voor de gelovigen in de stad Efeze. Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is die werkzaam is in ons die in hem geloven. Door diezelfde kracht is Christus uit de dood teruggekomen om de belangrijkste plaats naast God in te nemen. Efeziërs 1. Wat zien we vandaag van de kracht die werkzaam is in ons die in hem geloven? Laten wij het gebed van Paulus voor elkaar bidden. Luisteraar, ik bid voor u dat u zult beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is die werkzaam is in ons die in hem geloven. Geloof in hem. Hij is de hoge priester die zit aan de rechterhand van God de Vader. De hoge priester die in de tabernakel diende, kwam het heilige binnen, sprenkelde het bloed op het verzoendeksel en moest daarna weer naar buiten. Maar Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, heeft eens en voor altijd zichzelf als offer gebracht. Hij zit nu aan de rechterhand van God, de Vader. Hij stierf hier op aarde om ons te redden. Hij leeft nu in de hemel en, ik hoop, in uw hart. Vandaag kan een mens met hem in contact komen en blijven. Heeft u hem vandaag al gesproken? Dat kan, door te bidden. Ja, maar wat moet een mens bidden? Misschien dit gebed uit Matteüs 6. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371.
1: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben vandaag in Zwitserland 1,5 uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden tot meer dan 30 in Brabant en Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in groep G. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde duurde bijna 1,5 uur. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onrustoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar entree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. En België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS Journaal. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Delft is gisteren